0: Netbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaardverdediger Ibe Houtekiet.
1: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, veel kans op regen of buien deze nacht, minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat, later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige

0: VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat president Trump verplicht om voor verdere militaire acties in Iran toestemming te vragen aan het congres. 4 republikeinse senatoren stemden mee met de democraten. De wet is wel vooral symbolisch, want Trump heeft nog vetorecht. Begin deze maand verklaarde Trump nog dat de gevechten in Iran voorbij waren. Daardoor omzeilde hij de verplichte goedkeuring van het congres na 60 dagen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europe Playoffs van het voetbal is gisteravond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
1: Stoddard gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zege pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
2: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat nu niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven dat nog steeds in.
0: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Het kan fel regenen deze nacht. Het kweekt zakt niet onder de 8 graden. Ook in de ochtend zijn nog buien mogelijk. Later op de dag meer opklaringen bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

er net niet zo te wiegelen, hè? Van achter gezien ze je precies het fort van Kooptig. Kooptig? Kooptig, jij geen fort? Allee, van Beurspijk, kom maar kiezen. Allee, kom af.

0: is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat, waarnemend directeur Walter Quirijnen.
1: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
0: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Binnen de EU is een akkoord bereikt over de uitvoering van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump om de wederzijdse spanningen weg te nemen en bedrijven meer zekerheid te bieden. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Begin deze maand gaf de Amerikaanse president de Europese Unie nog tot 4 juli, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, om het handelsakkoord goed te keuren. Hij dreigde anders de Amerikaanse invoerrechten weer fors te verhogen, onder meer op Europese auto's. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaardverdediger Ibe Houtekiet.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag, komende zaterdag, neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal gisteravond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En de Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-offs spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en droogt het op. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: kriebelt.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter.

vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart. Ik rijd door Trol, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoel, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: darms en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump. Maar het parlement en lidstaten moesten dat nog goedkeuren. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Onder druk van het parlement zijn er nog enkele extra voorwaarden ingebouwd die de Europese Unie meer slagkracht moeten geven, zoals een einddatum in 2029 en de mogelijkheid om delen van de deal op te schorten als Trump zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger enterde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot en pakte de opvarenden op. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen opgepakt, onder andere uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren lang waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevel kleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo, terwijl Racing Genk niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. Mooi. We doen ons werk. En nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Het weer dan. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en wordt het droger. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Na maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sprak vorige zomer af met de Amerikaanse president Trump dat de EU de handelstarieven op de meeste Amerikaanse producten zou schrappen. En in ruil beloofde Trump dat de heffingen op de meeste Europese producten niet boven 15% zouden gaan. Maar door de opgelopen spanningen met de VS stond het Europees Parlement maandenlang op de rem om die deal formeel goed te keuren. Uiteindelijk zijn er nu onder druk van het parlement extra voorwaarden toegevoegd. Die moeten de EU meer mogelijkheden geven om delen van de deal op te schorten als de VS zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger omsingelde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot ter hoogte van Cyprus en pakte de mensen aan boord op. Er waren ook zeker 4 Belgen bij, onder andere iemand uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias De Klerk, noemde arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering dat duidelijk maakt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er zijn toen 72 mensen gestorven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid van de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich snel over het hele gebouw omdat de gevelbekleding erg brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. Sport. In de Europe Playoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Ibe Houtekiet van Standaar is opgelucht.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: De winnaar van de Europe Playoffs kan nog Europees voetbal halen, maar moet dan wel winnen tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs. Bewolkt met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomersweer, veel zon en 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Goedemorgen. Op de E314 van Nederland naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Houthalen tot Zolder. Dat heeft te maken met veel regenval op die plaats. Verder richting Leuven nog eens 20 minuten erbij van Lummen tot voorbij Lummen Centrum. Daar is één rijstrook dicht door werken. En op de E40 naar de kust moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Sint-Denijs-Westrum.
4: Radio Bene.
3: 20 mei vandaag, dat is Wereldbijendag. Laat je maar eens gaan met de honing op je boterham. Wij plakken daar de juiste muziek bij.
4: Radio Bene, klaar wakker.

Andrew Gold. En ik voel mij hier nooit een lonely boy. Want zelfs nu al sijpelen de eerste berichten binnen via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Altijd fijn om te lezen waar je luistert en hoe jouw dag eruit ziet. En soms komen die berichten ook uit Nederland. Daar is het vandaag Annie M.G. Schmidt dag, omdat het haar geboortedag is.

was Jo met de banjo die een tekst schreef voor Jasmin op die heerlijke melodie van de Ronettes uit 65. En ook de volgende Evergreen van Bobby Fuller 4 verscheen in de jaren 60.

13 over 6 werd het met Bobby for the Four. Morgen hervatten de K3 Originals hun concertenreeks in de AFAS Dome. Nog 17 te gaan, lees ik in het laatste nieuws van morgen. En na die 48 shows hangt Kathleen in ieder geval de microfoon aan de haak. Voorgoed. Ze heeft geen applaus nodig om voldoening te krijgen in het leven, zegt ze. Mijn geluk haal ik uit andere dingen, vooral mijn gezin en mijn leven in Zuid-Afrika. Ik heet niet voor niets Aard, zegt ze. Ik blijf met mijn voetjes op de grond. Met uitzondering van de allerlaatste show op 7 juni zijn er nog voor alle andere data tickets

Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Maar u heeft een rand van goud.
1: In haar fantasie is Cato sneller dan het licht en de tijd vliegt al zo snel voorbij. 20 mei zijn we, dat betekent dat we overmorgen al de 75ste verjaardag van Johan Verminnen vieren met 75 liedjes uit zijn pen. Wat zijn jouw 3 favoriete nummers van Verminnen? Laat dat eens weten als je wil. Stemmen doe je, zoals gewoonlijk, op het Radio Bene kanaal van

Cool and the Gang tot bijna 5 minuten voor 6:30. Onze collega's van Radio 2 helpen je al de hele week met het invullen van je belastingbrief. En vandaag zijn er medewerkers van de FOD Financiën aanwezig in het Win-Win Call Center. Daar kan je terecht met al je vragen over jouw belastingbrief. En past het vandaag niet, dan kan je er ook zaterdag terecht. Alle info en heel wat tips vind je op het Radio 2-kanaal van VRT Max. En de leden van deze groep hebben al veel inkomsten mogen aangeven. ABBA!

Hiermee kleurde Willy Sommers de zomer van 1989. Het werd wel niet de zomerhit van het jaar. Die trofee van Radio 2 ging naar Anne van Clouseau. Op de E314 naar Leuven. 50 minuten vertragen al van circuit Zolder tot voorbij Lummen Centrum. Daar is één rijstrook dicht en dat komt door werken. Op de E40 naar de kust moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Sint-Denijs-Westrem. Verderop ook wat aanschuiven bij Beernem door een aanrijding op de rechterrijstrook. Radio

Little Eva werd maar 59 en op haar grafsteen staat er een stoomlocomotief, verwijzend naar die toffe evergreen die je net voorbij kwam, hè, de Locomotion. Zelf een meezingbare plaat in gedachten, waarmee het nog leuker is om op te staan. Laat dat verzoek maar komen, hè, dan maken we daar een doel.

De Eagles vlogen hier al mee voorbij in de jaren 70 en geef toe, die New Kid in Town staat nog altijd als een huis. Straffe evergreen. Vandaag zou de laatste zijn van die reeks wisselvallige en bij momenten koude lentedagen. Hoe zomers het wordt, dat vertelt David na Level 42.

0: Level 42, de groep rond de inmiddels 67-jarige Mark King. Het is al 14 voor 7. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Nog even doorbijten, dat is de samenvatting voor vandaag.
1: Dat is inderdaad zo, met enkele buien die van west naar oost trekken. In de namiddag wordt het sowieso droog in het westen, of de westelijke helft zelfs. Dan nog enkele buien in het oosten. Zon en wolken wisselen af. Op veel plaatsen starten we met vrij veel wolken. Hier en daar zit de zon daar ook al bij, met een aantal buien die al in de loop van de ochtend ontstaan natuurlijk, maar... Heel misschien dat het al aan zee in de ochtend droog blijft. Is het daar nog niet het geval, dan zeker in de namiddag. Dan krijgt men ook deze namiddag de meeste zon. Temperaturen rond 16, 17 graden. Men krijgt ook de meeste wind. Windkracht 5 soms. Uit het zuidwesten tot westen. Windstoten aan zee tot 60 km per uur. In het binnenland is dat tot 50. Met de 16 graden aan zee landinwaarts zitten we rond 18, 19. Met vanavond en vannacht dan... Ja, droog en quasi helder weer, ook minder wind. Ook morgen is het veel rustiger dan vandaag. Een zwakke wind, aan zee hooguit matig, uit het zuidwesten. Met behoorlijk wat zon, met soms ook wel wat stapelwolken. In het binnenland dan vooral. En dan, daarna is het allemaal zon wat de klok slaat. Hè. Zon, een paar wolken misschien of één wolk, dat kan wel eens. Maar dat is het dan ook. De temperaturen... Die gaan in het binnenland naar waarden rond een 6, 7, 25 graden zie ik vrijdag al. Kempen 26 en dan 27 zaterdag, 6, 27 zondag. Hetzelfde voor maandag, dinsdag 8 of 29. Woensdag dicht tegen 30. En daarna, dus volgende week donderdag, nog altijd zonnig weer met temperaturen rond 26 à 28 graden. Vanaf vrijdag lijkt het dan te zakken naar 25. En gaan we tussen 20 en 25 zitten vanaf het laatste weekend van mei en begin juni. Dan is er ook een verhoogde kans op regen- of onweersbuien. Nog niet echt uitgesproken, dus dat kan nog alle kanten uit. Maar de kansen stijgen wel, zeker als je ziet dat die hoogste temperaturen eruit gaan. Soms gaat dat gepaard met onweer dan natuurlijk. Dus dat is nog af te wachten. Maar in elk geval, ja, we zullen toch een aantal dagen hebben waar we lokaal 30 of dicht tegen de 30 graden zitten. Aan zee is het dan wel koeler, maar ook daar zijn er dagen... waar we ja, dicht bij de maximumtemperatuur zitten die ook in het binnenland wordt bereikt. Ik denk aan vrijdag met de zuidoostenwind. De dagen daarna blijft dat meestal rond ja, tussen 20 en 24 graden zitten. Dus ook daar is het wel aangenaam toeven. Dus ja, wat we al die tijd hebben voorspeld, wordt steeds en steeds maar bevestigd. Dus het zal er ook gewoon van komen.
0: Prachtig. Dus vandaag de overgangsdag en daarna is het hek van de dam, hè?
1: Ja, zo is het in feite.
0: Allee, tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

7:08 werd het al met de foundations. Wat is het eerste wat je 's morgens aan je partner zegt of vraagt? Het kan ook je viervoeter zijn of je papegaai. Goedemorgen? Goed geslapen? Het zou ook deze titel kunnen zijn. How do you do? I see.

Heerlijk nummer van Roxette. En Doris de Kleine uit Kortemark laat weten dat ze blij is met het voorspelde weer. Laat die zon maar komen, schrijft ze. Tot aan het nieuws van 7 laten we naast de zon ook Maartje van Eigen stralen.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dort. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Leen de Witte, er is tot diep in de nacht onderhandeld. Wat is er dan beslist?
1: Dat de tarieven op de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden, in ruil dan voor dat vaste tarief van de VS van 15%, zoals von der Leyen en Trump afspraken. Er zijn wel extra garanties ingebouwd dat de commissie de deal of een deel ervan kan opschorten als de markt te veel verstoord zou raken. Maar die garanties zijn wel minder sterk dan het parlement wilde, zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. Er is wel nog altijd een einddatum voor de deal. Eind 2029 vervalt die, tenzij daartegen dan nieuwe afspraken zijn. En het is geen evenwichtig akkoord, maar wel het best mogelijke voor de Europese Unie, horen we nog altijd. Wij houden ons aan de afspraken, is de boodschap van de EU. Die hoopt dat die relatie met die belangrijke handelspartner nu wel wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de Europese Unie uiteindelijk uitstel tot 4 juli om die gemaakte handelsafspraken in te voeren. En er is nu dus dat akkoord.
0: Dankjewel, Leen. En president Trump heeft net bevestigd dat hij volgende maand naar de G7-top in Frankrijk komt. Hij wil het daar met de andere wereldleiders hebben over handelsrelaties, artificiële intelligentie en de Chinese dominantie op het vlak van zeldzame aardmetalen. De Franse president Macron heeft Trump ook uitgenodigd voor een diner in de zalen van Versailles, maar het is niet duidelijk of Trump daar ook op ingaat. Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël stop te zetten. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen. Actievoerder Julian Burnham.
2: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen. De 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot, zodat ze niet in Gaza zouden geraken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. Meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Cultuurwetenschapper Iko Mali van de Universiteit van Tilburg maakt zich zorgen over de groeiende tegenstelling in de samenleving.
3: Op een moment dat de samenleving constant een bepaalde groep uitsluit, die benadrukt als fundamenteel problematisch, crimineel en zo verder, dat die groep zich ook uitgesloten zal voelen en ook een groep meer en meer zal worden die geen aansluiting voelt. En dus je kan daar ook een effect van radicalisering dan weer krijgen. Dus die dynamiek van polarisering en zo verder, dat is een gevaarlijke cocktail.
0: Het thema van de warmste week is bekend intussen. Dat wordt dit jaar een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Sport in de Europlayoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Maar Zakaria Elouadi van Genk heeft nog niet alle hoop verloren.
4: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven. We geloven dat nog steeds in.
0: De winnaar van de Europlay-offs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Play-offs spelen om te beslissen wie van de twee Europees voetbal haalt. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gelijk en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Hermien van Beveren, die titel was heel lang geleden voor Arsenal.
5: Ja, klopt, van 2004, dus meer dan 20 jaar geleden. En het is een titel waarvoor Arsenal de basis in de eerste seizoenshelft legde. Onder andere met stilstaande fases als wapen tot tegen en over de rand van wat mag in de 16. Maar daarop focussen zou de Gunners oneer aandoen. Arsenal met Leandro Trossard als belangrijke pion, vaak in de basis, soms op de bank, stond bijna het hele seizoen aan de leiding, ondanks verschillende blessures bij sleutelspelers. En bovendien, na die titel, kan Arsenal ook nog de Champions League winnen.
0: Oké, dankjewel, Hermien. Bewolkt met buien in de loop van de namiddag. Wordt het droger met opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Morgen droger en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomersweer, veel zon en 25 graden of meer. Vooraan binnen de Europese Unie is er na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een handelsdeal met de VS. Het akkoord dat commissievoorzitter von der Leyen vorige zomer met Trump onderhandelde, is goedgekeurd door het parlement en de lidstaten. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie.
7: Radio Bene.
6: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Wees welkom.

stijl. En later dit jaar gaan we met honderden luisteraars van Radio Bene een paar van die 1000 terrassen verkennen tijdens onze cruise, die ook aanmeert in de buurt van Rome. Ook daar is het nu 7:10.

0: Rolling Stones met hun flapperende tongen. Waarover zou er op dit uur van de dag al gesproken worden bij de kapper of op de wekelijkse markt? Laat me raden, het warme weer dat eraan komt. Houd die Bermuda of je zomerbloesje maar klaar. Ons weerman is er om 7:45 en het is de moeite, dat weerbericht. Luc Appermont is blij om te zien dat Vlaanderen zoveel positieve boodschappen heeft voor Margriet Hermans. Ik hoop dat Margriet kracht kan putten uit die steunbetuigingen, zei hij in Radio 2 Spits. Want zolang er leven is, is er hoop. Margriet Hermans liet gisteren weten dat ze onmiddellijk stopt met optreden, omdat ze vecht tegen kanker.
1: Margriet kon om zichzelf heel erg lachen. Maar van de andere kant kon ze ook heel ernstig zijn. Dus het is een heel intelligente dame, altijd geweest. En ik herinner mij haar als de dame die op alle vragen toch wel een zinvolle reactie kon geven. Dus ik hoop dat ze met de intelligentie die ze heeft, dat ze die strijd toch wel wil aangaan.

Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah! Work Smarter, het business festival.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Bonnie Tyler. Karin Tsjoen is gehospitaliseerd en ze stuurt een leuk berichtje. Goedemorgen vanuit kamer 322. Mijn buurvrouw is nu ook aan het meezingen met Radio Bene. Tof, hè?
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be. G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happen.
6: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g-tradebank.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

René Froger, Just Say Hello. Een goede dag zeggen kost geen geld. En met wat geluk krijg je er een terug van wandelaars die je pad kruisen. Zelfs met een glimlach erbij. Wie presenteerde begin jaren 80 het programma Hit Hit Hoera? Marva.

Starship met die grote hit, hè? Nothing's gonna stop us now. Tenzij natuurlijk in de file staat. Dit zijn de voornaamste. Op de E314 naar Leuven 1 uur erbij tussen Lummen en Halen. Daar wordt gewerkt. Op de E313 naar Hasselt 10 minuten file van Geel Oost tot Tissenderlo. Daar is er schade aan het wegdek. 1 rijstrook is er dicht. En op de E40 naar de kust een half uur erbij van Aalter tot Beernem. Dat komt door een aanrijding op de rechte rijstrook.

0: Hiermee was het voor het eerst raak in Vlaanderen als het avond is van Suzanne en Freek. Een lied dat ze in 2018 hebben opgenomen. En kijk eens waar ze nu staan. Respect. Laat ons maar nog even in Nederland blijven, hè, voor de band zonder naam.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar niet WK.
7: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Mentissa. Tussen haar drukke zomeragenda staat ook het festival Dranouter, zie ik. En op 12 juni dan verschijnt haar tweede album, titel Enfant Difficile. Brengt ons bij de Weerman. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: De straten drogen op, de zon zie ik al schijnen, een beetje zo tussen de wolken. Een overgangsdag?
1: Ja, dat is het inderdaad. Hè. Met een aantal buien die we moeten verwerken nog. Plaatselijke buien en in de namiddag in het westen al droog. Misschien voor de middag al de kust, ja, daar is nog kans op een bui, maar het zou even goed kunnen dat ze vandaag al niks meer krijgen. En in de namiddag daar de meeste zon, maar ook elders, ja, een mix van zon en wolken. En in de loop van de namiddag nog enkel in het oosten, dus delen van Limburg, van Vlaams-Brabant, die gevoelig zijn voor een bui. En dat uiteindelijk vanavond is dat allemaal weg. Ja, en dan denk ik dat het minstens voor een week droog blijft. En dus ja, de zon die er morgen ook flink bij is. Wel nog soms stapelwolken, vooral in het binnenland. Maar elders hebben we dat nauwelijks meer. En ja, het is ook niet zo dat er daar bijzonder veel zijn in het binnenland. Maar ze zijn er hier en daar wel. Mm-hmm. Met temperaturen vandaag rond een graad of 18, plaatselijk 19, 17 aan zee. En morgen 19 aan zee of 20. En binnenland rond 22 of plaatselijk 23 graden. En dan gaat het verder omhoog vrijdag. Met bijna niks dan zon zitten we rond 25, Kempen 26, de kust ook 24, omdat de zeebries lang genoeg wegblijft. En dan ook nog zaterdag aan zee rond 23 graden, zonnig, overal zonnig weer. Het binnenland heeft dan 26 graden ongeveer, Kempen 27. Dat ziet er goed uit voor het ganse Pinksterweekend ook daarna. Soms zijn daar een aantal dagen bij met temperaturen die dicht bij 30 graden aandoen.
0: Oh, ja.
1: Ja, 28, 29, 30. Plaats ik dat niet overal. Aan zee blijft dat meestal tussen 20 en 24 graden hangen met een noordoostenwind die daar matig is. In het binnenland is dat zwak tot hooguit matig. Noordoost tot soms oost. En dan, dat houden we vol tot en met volgende week donderdag, die temperaturen. Vrijdag zitten we nog altijd rond 4, 25 op veel plaatsen. En daarna begint het te zakken naar waarde zo rond 20 à 22 graden. Misschien dat daar dan later een paar regen- of onweersbuien in zitten bij die overgang naar dat minder warme weer. Dat zullen we later nog wel zien. Die signalen zijn er, maar ook niet meer dan dat. Dus ja, een week eigenlijk zomers weer. En daarna temperaturen die normaal of een beetje boven het normale peil blijven, toch wel.
0: Iedereen happy, denk ik.
1: Ik denk het ook wel dat de meesten dat zullen pruimen. En ja, voor de studenten, ja, de blok begint stilaan. Dus misschien dat die dat wat minder leuk vinden. Maar het is ook niet zo dat we boven de 30 gaan of zo. Of dat we zitten zweten en puffen. En ik denk inderdaad, ja, voor het Pinksterweekend, toeristische centra of zo, Ardennenkust, maar ook binnenland, Limburg en ik denk heel veel provincies zullen daar denk ik inderdaad blij mee zijn.
0: Mooi zo. Dankjewel, David. Geniet van je dag.
1: Jij ook. Tot morgen.

Glen Campbell. Wist je dat we vrijdag vanaf 10 uur de verjaardag van Johan Verminne vieren met zijn 75 mooiste liedjes? En straks heeft hij het bij ons over zijn band met Louis Neefs.

0: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Leende Witte, er is tot diep in de nacht over onderhandeld. Wat is er nu beslist?
1: De tarieven op de meeste Amerikaanse producten die worden geschrapt in ruil voor dat vaste tarief van 15% van de VS op Europese producten, zoals von der Leyen en Trump vorige zomer afspraken. Met dus wel wat extra garanties dat de commissie de deal of een deel ervan kan opschorten als bijvoorbeeld eind dit jaar er nog altijd die hoge tarieven op staal zijn. Tarieven van 50%, veel hoger dan 15 dus. Het zijn wel minder sterke garanties dan het parlement wilde, zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. De deal krijgt wel een einddatum. Eind 2029 vervalt hij, tenzij er tegen dan nieuwe afspraken zijn.
0: Is dit nu een goede deal voor de EU?
1: Al van toen het gesloten werd, klinkt het dat het geen evenwichtig akkoord is, maar het best mogelijke voor de Europese Unie. En de boodschap is dat wij ons aan de afspraken houden. Dat liet commissievoorzitter von der Leyen ook op X weten. De hoop is er nu dat de relatie met die belangrijke partner als de VS, dat die wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de EU uiteindelijk uitstel tot 4 juli om de gemaakte afspraken in te voeren. En er is nu dat akkoord, dat moet wel nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de lidstaten.
0: Dankjewel, Leen. Europees parlementslid voor N-VA, Chris van Dijk, onderhandelde mee over de deal en zegt dat het akkoord vooral belangrijk is voor onze bedrijven, ook al is het niet evenwichtig.
2: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen tureluurd van worden. Wij zijn enorm met elkaar verstrengeld. En dat zijn zaken die je niet zomaar weggooit.
0: Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël te verbreken. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen in Gent. Actievoerder Julian Burnham.
3: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. De 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot zodat ze niet in Gaza zouden raken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. En meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Moraalfilosoof Patrick Loobuik van de Universiteit Antwerpen en UGent ziet enkele mogelijkheden om die angst weg te nemen.
4: Ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen, 1, dat cultuur altijd in beweging is en dat het niet is omdat de Zwarte Piet in Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. 2, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, zodanig dat mensen met een andere afkomst ook het gevoel hebben, wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. En 3, we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen.
0: Een hechte samenleving is waar de warmste week elk jaar aan werkt. Het thema van dit jaar is nu bekend. Dat wordt een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal de solidariteitsactie van de VRT dus geld inzamelen voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Maureen van Herbergen van M&M is een van de ambassadeurs.
1: Iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar één ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
0: Sport. In de Europlay-offs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaard. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp. En Standaard kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog één speeldag te gaan heeft Standaard nu 2 punten voor op Genk. De winnaar van de Europlay-offs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Play-off spelen om te beslissen wie van de twee Europees voetbal haalt. Arsenal is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gisteren gelijk en kan Arsenal niet meer inhalen. De club van Rode Duivel Leandro Trossard pakt zo zijn eerste titel sinds 2004. Hermien van Beveren.
5: We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
6: Arsenal kon dan wel niet op het veld vieren. Het feest bij spelers en fans was uitbundig. De titel was dan ook al meer dan 20 jaar geleden. Een titel waarvoor Arsenal de basis legde in de eerste seizoenshelft. Met goed voetbal, maar ook met stilstaande fases als wapen. De laatste maanden verliepen moeizamer, maar na de nederlaag tegen Manchester City toonde Arsenal zich mentaal sterk, heroverde snel de koppositie en is nu dus eindelijk weer kampioen. Leandro Trossard heeft zeker zijn aandeel in die titel en hij maakt ook nog kans op de Champions League.
7: Now we can rest on Sunday. Champions League final. We know what can happen. Anything can happen.
0: Het wordt een bewolkte dag met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer. Veel zon en 25 graden of meer. Vooraan in het nieuws, binnen de Europese Unie is er een akkoord over de handelsdeal met de VS. Geen heffingen voor de meeste Amerikaanse producten, 15% heffingen voor de Europese. Evenwichtig is het niet, maar de EU hoopt nu vooral op een kalmere handelsrelatie met de VS. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel. Het is 7:07, dit zijn de grootste verkeersproblemen op de E314 naar Leuven. Een kwartier vertragen tussen Lomme en Halen. Daar zijn werkzaamheden, maar ze zijn beëindigd. Door omrijden staat er wel 25 minuten file op de N2 van Herkdestad naar Diest. Op de E313 naar Hasselt, 3 kwartier file van Geel-Oost tot Tissenderlo. Daar is er schade aan het wegdek en 1 rijstrook dicht. Op de E40 naar de kust, 3 kwartier erbij liever van Aalter tot Beernem. En dat komt door een aanrijding op de rechte rijstrook. Dan Antwerpen richting Nederland. 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. De weg is er wel vrij. En als het over Brussel gaat, dan geef ik je dit mee. Op de kleine ring richting Zuid zijn er problemen door een ongeval in de Kunstwettunnel.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Een fijne woensdag. Bene.

Detroit's Emeralds. Vanmiddag kiezen de vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van het woonzorgcentrum Onderdaal in Ursel de platen. In Radio BNE, u vraagt, wij draaien. En daarin zullen ze ook hun open deurdag van 30 mei in de verf zitten. Dan organiseren ze een oldtimer treffen. Zelf eens de platen kiezen met je club of vereniging, kan zeker, hè. Maak een lijstje met de favoriete platen van je groep en schrijf je in via het Radio BNE-kanaal, vind je op 14 Max.

Boys en ook de Beach Girls, de redders aan onze kust, ja, die zijn op sommige plaatsen alweer op post. En zal er druk worden, ook in andere recreatiedomeinen. Want het weer wordt super en zomers warm, droog, hoho en dorstig. Weet je wie er vandaag haar 80ste verjaardag viert? Cher, ja ja. En als je haar foto's bekijkt, kan je dat nauwelijks geloven. Zij heeft er ook alles aan gedaan om er jonger uit te zien. En misschien hoort de keuze van een partner ook bij haar verjongingskuur. Want haar huidige vriend is 40 jaar jonger.

0: oma Cher, 80 jaar vandaag. En ik heb nog een bekende jarige gevonden op onze Facebookpagina VRT Radio BNE. Boudewijn de Groot, die is er 82 vandaag. Bravo!
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.

0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
3: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
3: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
3: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, wel zoiets.
3: Je weet het niet, hè, mama.
4: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: Uw mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

De Bee Gees, en geloof het of niet, ik heb hier net de zonnewering naar beneden moeten doen. Anders zie ik niet meer wat er op mijn scherm staat. En Kathleen Verstraeten wenst ons vanuit Maldegem een fijne overgangsdag. Ze heeft het uiteraard over het weer.

0: Ronald Verminnen. Overmorgen vieren we zijn 75ste verjaardag met 75 liedjes van hem die jij mag helpen uitkiezen op het Radio Benenkanaal van VRT Max. Verminnen stak hier eerder al deze week de loftrompet voor Wiltura en Raymond van het Groenewoud. En weet je aan wie hij ook heel veel heeft geleerd? Aan Louis Neefs.
1: Prachtige stem, mannen. Wat een timing ook. Veel van geleerd. De eerste keer dat ik televisie zag in mijn leven, dat was bij een hoofdonderwijzer uit mijn dorp, met wiens zoon ik bevriend was, en die een televisie hadden. En ik moest mijn schoenen uitdoen. En het was een show van Louis Neefs. En toen ik thuis kwam, vroeg mijn moeder, hoe was dat nu, die televisie? Ik zeg, mama, ik heb daar een orkest gezien van Francis B. Dan heb ik Tony Corsair gezien. Dat is een moppenverteller. En dan heb ik een zanger gezien. En wat die zanger doet, dat wil ik later ook worden.

naar Katelijn Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: Louis Neefs, een groot voorbeeld voor Johan Verminne. Morgen vertelt de bijna 75-jarige iets over Willem Vermanderen. Het is 9:04. Op de E314 naar Leuven zijn de werkzaamheden in Halen beëindigd. De files zijn er zowat verdwenen. Door omrijders staat er wel nog 20 minuten file op de N2 van Herdestad naar Diest. Op de E313 naar Hasselt, 3 kwartier file van Keel Oost tot Tessenderlo. Daar is er schade aan het wegdek, 1 rijstrook is er dicht. Op de E40 naar de kust een 30 minuten erbij van Aalter tot Beernem. Dat komt door een aanrijding op de rechterrijstrook. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 1 kwartier vanaf Everberg. Bij Sterrebeek is 1 rijstrook versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel een klein 30 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio BNE, klaar wakker. VRT Radio BNE. Herbert.

0: pa-pa-pam, pa-pam-pam. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Gek liedje, hè? Barry Mann met zijn grootste hit uit 1961. Hit betekent in Duitsland hetzelfde als schlager. En dat is dé specialiteit van Andrea Belk.

0: Andrea Belg tot 8:50. Op flirten staat geen uur en het gebeurt overal. Bij Michel Delpech zeker. Komt eraan. Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Bene.

0: spreek me tegen als het niet zo is. Maar ik denk wel dat hierop gedanst werd, hè, tijdens huwelijksfeesten en zo. En ook al was er plaats genoeg op de dansvloer, toch werd er gebotst op die muziek van Michel Delpech. Zo zie je maar, blauwe plekken met leuke herinneringen bestaan ook.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf...

0: Een klaarwakkere meneer Remo met de stemmen van Impact erbij.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.
0: Terug naar Dagdromer. De tweede plaat is dat van Maxime. En stel je dit voor. Je hebt de ware gevonden, alleen die ware weet dat niet of wil het niet meer weten. Probleem. En de rest vertelt Maxime in Ik leef voor jou.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.

Electric Light Orchestra. Zal ik het nog een beetje moeilijker maken om je favorieten te kiezen voor de Radio Bene Johan Verminne 75 van overmorgen? De Musette is een zalig nummer. De tijd van zijn album Hartklop vind ik magnifiek. En dan heb ik het nog niet over Brussel gehad. Kom aan, ga naar het Radio Bene kanaal op 14 Max en stem daar voor jouw favoriete nummers van Johan Verminne. Vrijdag draaien we ze allemaal 75 voor zijn 75ste verjaardag. Tot morgen, hè?

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. Sinds deze ochtend bezetten zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent. Ze eisen dat de UNIF meer doet om samenwerkingen met Israëlische overheden, instellingen en organisaties stop te zetten. Al 5 weken zijn er acties in verschillende gebouwen van de UGent en die zijn nodig, zegt actievoerder Julian Burnham.
1: De UGent en alle andere Belgische universiteiten overtreden de wet door er niet alles aan te doen om hun medeplichtigheid en genocide aan banden te leggen. En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen, maar dat is niet genoeg voor de actievoerders. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten en de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europees Parlement het akkoord ook niet goedkeuren. Dat is nu dus wel gebeurd, maar met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Want president Trump heeft eerder al gedreigd met hogere invoertarieven voor Europa. Europees Parlementslid voor CD&V, Wouter Beke, vindt het akkoord niet goed, maar het is het beste wat we konden doen, zegt hij.
2: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Hè. Dit is in de gegeven omstandigheden al ligt de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook, en dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
0: Het thema van de warmste week van de VRT is bekend. Een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die wachten op een pleeggezin, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die het slachtoffer worden van geweld van hun partner of familie. VRT-gezichten Hakim Chattar, Wannes Lacroix en Marien van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. Zij zullen zelf ook in 1 week tijd een project proberen te realiseren.
3: Het wordt keihard werken, maar ik ben er nu al klaar voor. Ik heb echt zoiets van bring it on.
4: Maureen, Hakim en ik gaan daar samen werken en hopelijk iets heel moois op poten zetten.
3: De mensen gaan moeten oppassen. Ik ga hen heel warm maken om langs te komen. Ook al woon je aan de andere kant van Vlaanderen, het is een moeite.
0: Vandaag heerst veel wolken met buien. In de loop van de namiddag wordt het wel droger. We halen tot 19 graden. Morgen ook droog en tot 23 graden. En vanaf vrijdag wordt het echt zomers weer met veel zon en 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel.

Ene zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers weer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Radio Bene.
13: De beste evergreens
12: en veel artiesten.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op ElizaWasHere.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget... Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrast. Altijd
14: goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. Vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte voor de Win-Win Belasting Special hier op Radio 2. Nog tot 5 uur kan je terecht op het nummer 078 353 456. Hou ook best al je gegevens klaar, vertelde Veria van Hekken van Financiën daar straks in Win-Win.
1: Bepaalde documenten klaarleggen. Stel dat zij een vraag hebben, ik zeg maar iets over kinderopvang, dat zij die attestjes bij hen pakken en even natuurlijk hun rijksregister nemen, dan kunnen we ook hun dossier opzoeken en kunnen we ook zorgen dat zij de juiste informatie krijgen die gericht is op hun dossier.
0: Ook zaterdag voormiddag kunnen mensen nog bellen naar het callcenter van de belastingspecial van Win-Win. En je vindt ook al veel info op vrtnieuws.be. De politie aan de kust klaagt aan dat mensensmokkelaars steeds meer geweld gebruiken wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen. Daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt korpschef Nicolas Palink van de politiezone Westkust.
2: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen. Men heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
0: Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten en de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europees Parlement het akkoord eerst niet goedkeuren. Maar dat is nu dus wel gebeurd, met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Want president Trump heeft eerder al gedreigd met hoge invoertarieven voor Europa. Europees parlementslid voor de N-VA, Chris van Dijk, zegt dat de deal belangrijk is voor bedrijven bij ons, ook al is het akkoord niet evenwichtig.
3: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen, tureluurd van worden. Hè?
0: Het weer vandaag, eerst veel wolken met buien. In de loop van de namiddag wordt het wel droger en we halen tot 19 graden. Morgen blijft het droog en dan tot 23 graden. En vanaf vrijdag wordt het echt zomers weer, veel zon en 25 graden of warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Shema. Op de E313 naar Hasselt is de weg bij Tessenderlo weer open. De files zijn daar opgelost. En op de E313 van Lummen naar Luik moet je bij Tongeren wel nog opletten voor wateroverlast. De files naar Antwerpen dan op de A12 in Breendonk aanschuiven daar door een ongeval aan het kruispunt daar.
5: Radio Bene.
4: Voelde je het vanmorgen ook al? Er hangt lente in de lucht. Daarvoor nog even wachten. Maar we zijn nu toch al blij? Ja, toch?
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Gary Packett en Union Gap over de aantrekkingskracht van een groen blaadje. Het is menselijk, denk ik. Hè? Maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe jong dat meisje was. Hè? Laten we wel wezen. Precies 153 jaar geleden, op 20 mei, krijgen Levi Strauss en Jacob Davis het patent op de spijkerbroek. Ze hebben dus de jeansbroek uitgevonden. Het echte geniale idee was niet de broek zelf, maar die koperen klinknageltjes die op die zwakke plekken zoals de zakken zaten. Daardoor gingen die broeken veel langer mee. En nu is jeans al een tijd in de mode. Hij zit stevast bij elke klerencollectie, zomer, winter, maakt niet uit. Jeans wordt elke keer uitgebracht. Maar vroeger was dat niet zo, want jeansbroeken waren bedoeld voor mijnwerkers, spoorwegarbeiders en boeren. In de jaren 50 en 60 werden jeans populair door filmsterren zoals James Dean. En nog altijd dankbaar ik voor deze bijzondere uitvinding, want een goede, passende jeans, dat is toch een godsgeschenk. Dit is Lilian Saint-Pierre. Met jou wil ik de hemel zien.

gekke Elton John toch, hè? Dat was de Crocodile Rock. Ja, vandaag weer veel nieuws uit de geschiedenis. Wat is er vandaag precies zoveel jaar geleden gebeurd? Maar ook veel over Johan Verminne. Nu vrijdag hoor je de Radio Bene, Johan Verminne 75 op Radio Bene. En dit vanaf 10 uur tot 4 uur. Via de kanaalpagina van Radio Bene op VRT Max kan je stemmen op jouw drie favoriete nummers van Johan Verminne. Heb je het nog niet gedaan, doe het dan snel. Want de stemming loopt tot donderdagavond

Na al die jaren nog altijd prachtig, hè? Fools Rush in van Born. Naast geschiedenis, naast Johan Verminne, ook nog een bijzondere jarige. Die komt er zo meteen aan na dit prachtige nummer van de mama's en de papa's.

0: warmte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.

0: 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Radio
6: BNN. En dit is die bijzondere jarige waarover ik het daarnet had. Hè. 80 jaar wordt ze, maar je geeft ze amper 50. Geweldige artiesten en zangeres. Een heel grote en welgemeende proficiat aan Cher.

Bang, bang, my baby shut me down. Cheryl Sarkissian, maar de wereld leerde haar kennen in 1965 als Cher, toen ze met haar toenmalige man Sonny de hitparades bestormden. Jawel, 80 jaar, je zou het haar echt niet aangeven. Iets minder kilometers op de teller heeft onze collega Herbert Verhagen van Klare Wakker tussen 6 en 9. Hoor je hem elke dag hier bij Radio BNE? En daarnaast kan je hem ook nog horen hier in Gewoon Genieten. Jij blijft altijd mij verbazen.

0: Wat die zegt, die Herbert, hij blijft mij ook altijd verbazen eigenlijk. Die man kan alles. Hè. Die kan presenteren, die kan zingen, die kan entertainen en die kan zelfs ook heel goed dansen. Ja, ja, Herbert Verhagen, een aanrader, klarenwakker tussen 6 en 9 hier bij Radio Bene. Wat wij ook hebben bij Radio Bene is dat wij artiesten van bij ons in de bloemen zetten. Zoals bijvoorbeeld als ze jarig zijn. Johan Verminne die wordt 75 nu vrijdag. Naar aanleiding daarvan hebben we geen 75 kaarsjes, maar wel 75 liedjes aan elkaar gebreid. Jij kan die trouwens kiezen, jouw favoriete nummers van Johan Verminne. We gaan die allemaal naar elkaar spelen. We gaan dat doen vrijdag tussen 10 en 4 in de namiddag. Ik begin eraan en Lars neemt het dan over. Maar er zijn heel veel artiesten die in Vlaanderen iets te danken hebben aan Johan Verminne, want Johan Verminne die werkt ook met heel veel andere mensen uit de showbiz samen, zoals bijvoorbeeld ook Koen Krukke, en die heeft daar iets heel moois over te zeggen.
1: Johan Verminne heeft voor mij heel veel betekend. Johan Verminne, het betere lied, de betere teksten, teksten met inhoud, liedjes met inhoud. En dat is natuurlijk mijn dada, want daar heb ik altijd van gehouden. Ik zeg altijd, een lied moet een inhoud hebben, of anders gaan de mensen niet echt luisteren en gaat het ook niet bijblijven. En Johan Verminne heeft dat echt heel, ja, heeft die paden eigenlijk geopend voor betere teksten en betere, ja, stories te vertellen. Mijn beste Johan, jij bent een jaartje ouder dan ik. Bij mij is het volgend jaar aan mijn tour om 75 te worden. Maar ik wens jou een heel prettige, aangename verjaardag. En ik ben je nog altijd eeuwig dankbaar voor het prachtige nummer dat je voor mijn eerste LP gemaakt hebt, die Jean Blout toen geproduceerd heeft. En dat waren de dagen van mijn leven. Soms

0: Op de E313 van Hasselt naar Luik moet je bij Tongeren nog opletten voor wateroverlast. En op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en ook tussen Iteren en Eigenbrakel.
1: Radio BNE.

0: Jan Verminne over zijn dochter Paulien. Ondertussen al een flinke madame. Hij zelf ook al ondertussen al moeder. Ja, jij doet mij de wereld anders zien, zingt hij over zijn dochter. Zo gaat dat met kinderen. Je kijkt met andere ogen naar de wereld. Maar goed, vandaag, als we naar de geschiedenis kijken, precies 99 jaar geleden, begint Charles Lindbergh aan zijn eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan in zijn toestel Spirit of St. Louis. Lindbergh was toen nog maar 25 toen hij deze historische vlucht maakte. De reis duurde 33 uur en 30 minuten, non-stop, wel te verstaan. Helemaal alleen zat hij in dat toestel en hij was extreem moe, begon zelfs dingen te zien en te horen die er niet waren, gewoon door slaapgebrek. En om gewicht te besparen nam hij geen radio en dat is durven, zelfs geen parachute mee. Ja, ja.
1: Radio BNE.

0: Ik stelde daarnet vast dat dit lied even oud is als ik. En daar zit ook nog altijd geen sleet op, dus dat is heel hoopgevend. Cecilia van Simon & Garfunkel.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: niet. Schat, blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.

Always on my mind van Elvis Presley in de versie van Mama's Jasje. Dat was dan zonder verhaal. Vandaag precies 76 jaar geleden trouwt Jacques Brel met Thérèse Michielsen. Maar al gauw moest Mich, zoals ze werd genoemd, ondervinden dat zij niet de enige vrouw was van Jacques Brel. Passeerden onder meer de revue zangeres Catherine Sauvage, actrice Suzanne Gabriello, ex-liefje van Serge Gainsbourg, Sylvie Rivet en actrice Annie Girardot, actrice Danielle Evenou en tot slot ook actrice Madeleine Bami volgden elkaar op als de minnaressen van Brel. Hij had blijkbaar een voorliefde voor actrice. Mich, die heeft ze allemaal getolereerd, want ze wou niet weten van een scheiding van haar Jacques Brel. Er is maar één Madame Brel, zei ze achteraf. En dat ben ik.

carrière staat op een laag pitje. Haar laatste album dateert van 7 jaar geleden. Daido heeft er bewust voor gekozen om meer tijd te maken voor haar privéleven. Minder te toeren en meer tijd te besteden aan haar gezin. Groot gelijk. Eigenlijk moet je in het leven kunnen prioriteiten stellen. Zoals de liefde bijvoorbeeld. Als de dag van

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstaan.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog.

0: Vrijdag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Ik voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: In de
0: en luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 11 uur 14 nieuws met Shema Saizai. Vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte voor de Win-Win Belastingspecial hier op Radio 2. Nog tot 5 uur kan je terecht op het nummer 078 353 456. Het is belangrijk dat u je goed informeert, want vaak loopt het mis, vertelde Nele Matthijs van Financiën daarstraks in Win-Win.
1: We zien vaak dat mensen een inkomen vergeten aan te geven, dus dat kan zijn doordat er specifieke loonfiches ontbreken, maar ook omdat het gaat over inkomsten uit het buitenland. Op nummer 2 staan de inkomsten op onroerende goederen. Bijvoorbeeld voor een garage of een tweede verblijf dat u verhuurt of vastgoed in het buitenland. En dan een derde zaak zijn de kinderopvangkosten. Daar komen effectief veel vragen over. En we zien dat het daar vaak misloopt bij de begrenzingen per dag.
0: Ook zaterdag voormiddag kunnen mensen nog bellen naar het callcenter van de belastingspecial van Win-Win. En je vindt ook al veel info op 14nieuws.be. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam was gevallen. Er wordt nog onderzocht hoe dat is kunnen gebeuren. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade dan afgebroken. De politie aan de kust klaagt aan dat mensensmokkelaars steeds meer geweld gebruiken wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen. Daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt korpschef Nicolas Palink van de politiezone Westkust.
2: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen. Men heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
0: Het weer vandaag eerst bewolkt met buien. In de loop van de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen ook droog en tot 23 graden. En vanaf vrijdag veel zon en 25 graden of zelfs warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Dat horen we graag, hè? Veel zon en warm. Op de Antwerpse ring, 10 minuten erbij richting Nederland, tussen Antwerpen-Zuid en Deurne.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na.

jammer dat hij een beetje uit beeld is verdwenen. Hè. Die jukebox spreekt zo tot de verbeelding. Als kind weet ik nog, als ik eens in een café kwam met mijn ouders en er stond een jukebox, dan was ik daar niet van weg te slaan. Heerlijk ding toch, hè? Die jukebox van The Rubettes. Ja, ik heb een oproep eigenlijk. Nu vrijdag gaan wij 75 liedjes na elkaar spelen, 75 liedjes van Johan Verminnen naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag. Wij zijn op zoek naar anekdotes. Heb jij ooit Johan Verminnen gesproken? Heb jij ooit een concert van hem meegemaakt dat legendarisch was? Heb jij ooit naar Cusco gereisd in Peru, waar Johan Verminnen over zingt in Ik wil de wereld zien? Er was gisteren nog zo'n luisteraar die dat had gedaan. Prachtige verhalen allemaal van Johan Verminnen, daar zijn we naar op zoek. Die kan je gewoon doorsturen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Je kan ons zo een berichtje sturen via die reageerfunctie. Dus verhalen over Johan Verminnen, persoonlijke anekdotes. Misschien heb je wel een lied dat echt jouw lijflied is geworden. Laat het ons weten. Laat het ons weten via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: Even op pauze.
1: Oeh, herkenbaar, hè? Herkenbaar. Dat kan het even op pauze, maar dan zoeken naar die pauzeknop en hem niet vinden. Hè. Dat was Luna. In 1979 scoorde Alan Sorrenti een mega-hit, laat het ons zo zeggen, met Tu sei l'unica donna per me. Jij bent de enige vrouw voor mij. Nog van dat, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik ben er zo blij om. Nog van dat hoor je op 2 juni. 2 juni viert Italië zo'n beetje ja, de nationale feestdag daar. Het is daar Festa della Repubblica. En dan gaan wij compleet los met Italiaanse muziek. En ik ben daar zo blij om. Deze zal je waarschijnlijk ook wel horen. Het is een prachtig nummer, blijft een prachtig nummer. Zoals zoveel van die Italiaanse hits. Trouwens, heel veel Italiaanse hits werden gecoverd in het Nederlands. En dat weten wij soms niet eens meer. Tu sei l'unica donna per me. Dit is Alan Sorrenti. Geniet ervan, dames en heren. En op 2 juni, schrijf het in je agenda, nog veel meer van dit.

0: Je gelooft hem ook zo op zijn woord, Elsa. Zo zingt: jij bent de enige vrouw voor mij, zei l'unica donna per me. Dat was Alan Sorrenti. Geboren in Napels, maar ook half Brits. En daarom spreekt en zingt hij zowel Italiaans als Engels. Staat ondertussen 2 juni in je agenda met stip. Oeh, dan gaan we de Italiaanse muziek op een podium zetten. Heel hoog.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: and I love to rock. How about you?
1: Baby, you got what it takes.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
4: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: VRT Radio BNE Live.
5: 75ste verjaardag. Maar we staan af en toe ook wel eens stil bij bekende liedjes van hem in de programma's in aanloop naar die Johan Verminne 75. In 76 maakte Johan Verminne een liedje over zijn stad, zijn Brussel. Johan is opgegroeid in Wemmel, dat is vlak naast Brussel natuurlijk, maar hij kwam als jonge gast heel vaak in Brussel. Johan Verminne ademt Brussel, net zoals andere artiesten, zoals Jacques Brel, ik denk aan Arno. En hij moest dan ook een liedje schrijven over Brussel. Dat moest er toch ook nog bij komen.
6: Ik heb het geschreven in Wemmel op de keukentafel van mijn moeder. Dat is het echte verhaal. Maar ik woonde al in Brussel en ik kwam mijn moeder op bezoek. En de aanleiding om een liedje over Brussel te maken is een heel eigenaardig. Dat is een Engelse aanleiding. Dat is Ralph McTell had op dat moment een hit met The Streets of London. Ik zei, ik moet zo'n liedje maken, zoals The Streets of London. Want ik vind Ralph McTell een geweldige liedjesmaker. Ik heb dat zo gedaan. Ik weet nog dat met Jean Blauw te spelen. En Jean speelde. Dat heeft Jean uitgevonden. Zo is dat liedje gekomen. En het is een beetje een van mijn lijfliedjes. Het hoort bij mij. Heel echt bij mij.
5: Ja, het is ook een prachtig lied geworden. Zonder te verbloemen dat Brussel ook zijn negatieve kanten heeft. We gaan er nog eens heel even naar luisteren.

0: kunnen wel vrij veel eigenlijk. I can give you anything but my love. Ik vind dat niet slecht eigenlijk. Moeten we blij mee zijn, hè? Ja, toch? Op de Antwerpse ring moet je 20 minuten erbij rekenen richting Nederland. Tussen Linkeroever en Berchem, één rijstrook is daar versperd. En dat komt door een ongeval daar. Opletten dus.
1: Radio BNE. Radio.

0: Ik blijf het zeggen, en hoezeer Paul Michiels en Jan Leijers ook verschillen van elkaar. Die twee stemmen, die gaan samen als een goede gin en de beste tonic. Dat was Lux and Keys uit 1992.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
10: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
11: Knaldi!
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Frida Payne en Band of Gold. Ze zingt het zo eerlijk. 20 jaar geleden, vandaag precies 20 jaar geleden, wonnen de monsters van het Finse Lordi het 51ste Eurovisie Songfestival. Toen dachten we, we hebben het nu echt wel allemaal al gezien met dat Songfestival. Maar dat was buiten natuurlijk alle andere edities gerekend die daarna kwamen. De ene gekkernij na de andere. Benieuwd wat het eigenlijk gaat worden nu volgend jaar. Want er is nog altijd heel veel controverse. En dat is misschien niet geheel onterecht. We kunnen maar beter eens goed nadenken over dat Songfestival, want het is niet meer wat het was. Dit is Lisa Delbo.

0: Ebbenhout Blues van Wigbert natuurlijk. En weet je wat ik zo fijn vind aan deze zender? Ja, je kan hem overal meenemen. Hè. Hij is digitaal, dus ook in Oslo hebben wij luisteraars. Fons bijvoorbeeld, Fons Brusselmans, die luistert in Oslo. En hij heeft ook gestemd voor onze Verminne 75 van nu vrijdag. Hè. Op 1 staat een of andere dag, op 2 Brussel, dat hebben we daar net gehoord. En op 3 Wit Blad. Dat ken ik eerlijk gezegd, Fons, niet. Maar ik ben zo benieuwd of het in de top 75 gaat staan die wij gaan uitzenden voor Johan Verminne nu vrijdag tussen 10 en 4, zo zit dat. Dus ik ben benieuwd of dat wit blad, of dat ik dat te horen ga krijgen. En als het niet zo is, Fons, dan ga ik het zeker eens opzoeken. Heb jij nog niet gestemd voor die Radio Bene Johan Verminne 75? Doe dat dan snel, want morgenavond is het gedaan. Hè? Dan gaat de stembus dicht, worden de stemmen geteld, om dan vrijdag helemaal op je los te laten. Hoe stem je? Wel gewoon naar het Radio Bene kanaal gaan op VRT Max. Daar even naar beneden scrollen en daar zal je het zien hoor. Het wijst zichzelf uit. Dan zie je een foto van Johan Verminne en daar duw je dan maar op. En dan kan je gewoon zo stemmen. Ik wens je heel veel succes.
1: De tijd van je leven. Radio Bene, gewoon genieten.

Sir Douglas Quintet. Ze hebben zichzelf daarnet ook al aangekondigd. Dat was Mendocino. En dit is Peter Sarstedt. Met het wondermooie verhaal over zijn geliefde, die helaas de benen neemt.

Ja, ik denk dat we hier al walsend de studio gaan verlaten. Straks na 12 uur kiezen de vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van het woonzorgcentrum Onderdalen in Ursel de Plaatjes. En daarna is het aan Lars. Tot morgen.

0: puurgezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent wil de universiteit dat alle pro-Palestijnse actievoerders worden weggehaald van de gebouwen die ze bezetten. En je kan vandaag en zaterdagochtend met al je vragen over je belastingaangifte terecht in het callcenter van Win-Win. De Universiteit Gent is een juridische procedure gestart om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. Sinds vanmorgen bezetten die actievoerders ook het rectoraat van de universiteit, de plaats waar rector Petra de Sutter zit. De universiteit stapt daarom naar de rechter om de actievoerders zo snel mogelijk uit dat gebouw te laten zetten. Volgens de UGent was dat nodig omdat er opnieuw vandalisme werd vastgesteld. Dat vertelt rector Petra de Sutter.
1: Nu zien we dat de vredevolle protestactie, zoals ze begonnen was, echt wel totaal geëscaleerd is, dat er geen dialoog meer mogelijk is, maar ook dat er vandalisme optreedt, beschadigingen, kantoren worden bezet. Dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken en de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg. Die procedure is intussen gestart.
0: In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam viel. Er wordt nog onderzocht hoe dat juist is kunnen gebeuren. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Brasschaat in de provincie Antwerpen, die kon nog altijd niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven en 3 anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Maar zijn toestand laat het nog altijd niet toe om met de politie te praten, zegt zijn advocaat John Maas.
2: Omdat hij in het ziekenhuis ligt en natuurlijk niet in staat is om verhoord te worden, men moet natuurlijk wel capabel zijn om een verhoor te ondergaan. Ik zal ook voor de ouders tussenkomen. En het is natuurlijk van belang te zeggen dat die mensen hun gedachten natuurlijk in de eerste plaats uitgaan naar de familie van de jongen die is overleden. Natuurlijk ook naar de andere slachtoffers toe.
0: Vandaag kan je een hele dag bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte voor de Win-Win Belastingspecial. Nog tot 5 uur kan je met al je vragen terecht. Het is belangrijk dat je je daar goed over informeert, vertelde Nele Matthijs van Financiën daar straks in Win-Win.
3: We zien vaak dat mensen een inkomen vergeten aan te geven. Dus dat kan zijn doordat er specifieke loonfiches ontbreken. Maar ook omdat het gaat over inkomsten uit het buitenland. Op nummer 2 staan de inkomsten op onroerende goed. Bijvoorbeeld voor een garage of een tweede verblijf dat u verhuurt of vastgoed in het buitenland. En dan een derde zaak zijn de kinderopvangkosten. Daar komen effectief veel vragen over. En we zien dat het daar vaak misloopt bij de begrenzingen per dag.
0: Ook zaterdag voormiddag kan je dus nog bellen. Alle info en ook het telefoonnummer kan je vinden op vrtnieuws.be. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet optimaal werkt. Het probleem zit bij de draden van een Duits bedrijf. Die gaan sneller kapot dan die van andere fabrikanten en geven dan soms onnodig shocks aan patiënten. En ook in ons land worden die draden wel eens gebruikt en is er dus een verhoogd risico vastgesteld, zegt cardioloog Friedrich van Heuverswijn van het UZ Gent.
4: Over de jaren heen hebben we wel gezien bij verschillende merken al dat er toch modellen geweest zijn waar dat er een verhoogde kans geweest is en nog altijd is op dergelijke elektrische problemen. En het grootste probleem dat zij daarbij presenteert natuurlijk is als die elektrode storing detecteert omdat de isolatie niet meer intact is, dat het toestel kan denken dat er een levensgevaarlijke ritmestoornis bezig is en die patiënt dus een onterechte shock zou kunnen krijgen. Heel onaangenaam.
0: Als je daar zelf vragen over hebt, dan kan je ook altijd bij jouw specialist terecht. En het Verbond van Belgische Ondernemingen is tevreden dat het Europees Parlement en ook de Europese lidstaten een akkoord hebben over de uitvoering van het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Er is daar 10 maanden over onderhandeld. De Europese tarieven op de meeste Amerikaanse producten worden geschrapt in ruil voor een vast Amerikaans tarief op Europese producten van 15%. En dat brengt rust, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
5: Je moet het in de geopolitieke context van vandaag zien, die zeer onvoorspelbaar is, die zeer wispelturig is, en dan een vorm van stabiliteit creëren met uw belangrijkste handelspartner en ook met andere handelspartners in de wereld. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Op de meeste plaatsen wordt het droger deze namiddag met af en toe wat opklaringen, zeker aan de zee. In het oosten is er wel nog kans op een bui bij temperatuur tot 19 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen vrij zonnig en al 23 graden. En vrijdag wordt het nog warmer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon aan de Gentse Universiteit. Die universiteit vraagt dat de Palestijnse actievoerders die het rectoraat bezetten daar met de hoogdringendheid worden weggehaald. De actievoerders zouden verschillende zaken vernield hebben en daarom moeten ze zo snel mogelijk weg, zegt de rector. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
6: Een hele goede middag. Ik ben Luc Krijs en ik woon hier in Woonzorgcentrum Onderdalen in Ursel. Ons woonzorgcentrum is een plek waar veel levensverhalen samenkomen, die van bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers. Samen maken wij er elke dag iets warms van. Onze verhalen brengen mensen dichter bij elkaar. Soms ontdek je dat je dezelfde passie deelt voor reizen, voor boeken, voor muziek of voor hobby van vroeger. En net in die herkenning groeit vaak een mooie band tussen bewoners en medewerkers. Hier luisteren ze echt naar wat iemand gevormd heeft in zijn of haar leven. Wat ons gelukkig maakt en waar ons hart sneller van gaat slaan. Vanuit die gedachte ontstond ook de Droomfabriek Harte Wensen. Daarmee worden kleine en grote wensen van bewoners waargemaakt en komen mooie herinneringen weer tot leven. Ben je benieuwd naar het leven in Onderdalen? Op zaterdag 30 mei in de namiddag ben je van harte welkom op onze opendeurdag met onder andere een prachtige rondrit in oude bijzondere wagens. Samen met bewoners en medewerkers koden we vandaag ook de muziek Radio Bene. Uw vraag, wij draaien. Wij luisteren gezellig mee. Geniet ervan!
7: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: VRT Radio BNE Live.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen

0: René.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Ik ben Lucrijs van het Woonzorgcentrum Onderdalen in Ursel. Tot 1 uur hoor je van onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Irene.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Woonzorgcentrum Onderdalen in Urselen. In Radio Bene. U vraagt, wij draaien.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent wil de universiteit dat alle pro-Palestijnse actievoerders worden weggehaald van de gebouwen die ze bezetten. En de jongen die aan het stuur zat bij het dodelijk ongeval in Braschaat is nog niet verhoord door de politie. Verschillende pro-Palestijnse actievoerders hebben een tijd lang het rectoraat van de Universiteit Gent bezet. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen onmiddellijk verbreekt. Bij de actie van vanmorgen op het kantoor van de baas van de universiteit, rector Petra de Sutter, zijn slogans op het gebouw aangebracht en was er sprake van vandalisme. De Universiteit Gent is daarom een juridische procedure gestart om de actievoerders uit het gebouw te laten halen. Dat zegt rector Petra de Sutter.
1: Het is ook duidelijk, als je daar nu op terugkijkt, dat het nooit de bedoeling zal geweest zijn van de actievoerders om ergens tot een compromis te komen. Zij hebben een duidelijk statement dat ze willen maken. En dat betekent dat ze zelf ook wel weten dat dit niet kan eindigen op een andere manier dan met een juridische uitzetting. En dat is ook de reden van de escalatie, denk ik. Je ziet nu wat er gebeurd is, totaal niet meer proportioneel. Dat kunnen we echt niet meer accepteren.
0: Ja, Bart Schoepen, jij staat aan het rectoraat. Zijn de actievoerders daar al aan het vertrekken?
2: Wel, ik verneem zo net dat de actievoerders samen beslist hebben om de actie zelf te beëindigen. Ze hebben buiten aan het rectoraat ook al opgeruimd. Ze zouden dat nu op dit moment ook binnen aan het doen zijn. Er zijn nog geen actievoerders aan het vertrekken, maar dat zou dus later zelf spontaan gebeuren. Of dat ook betekent dat ze in het gebouw hiernaast, in het IFO-gebouw, vertrekken, dat is onduidelijk. De UGent heeft rond 11 uur ongeveer de rechter gevraagd om de actie te laten beëindigen. Maar of daar al een uitspraak is en wat de gevolgen daarvan zijn, dat is op dit moment nog afwachten.
0: De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijk ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen kon nog altijd niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. 3 anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Maar zijn toestand laat nog altijd niet toe om met de politie te praten, zegt zijn advocaat John Maas.
3: Omdat hij in het ziekenhuis ligt en natuurlijk niet in staat is om verhoord te worden. Men moet natuurlijk wel capabel zijn om een verhoor te ondergaan. Ik zal ook voor de ouders tussenkomen. En het is natuurlijk van belang te zeggen dat die mensen hun gedachten natuurlijk in de eerste plaats uitgaan naar de familie van de jongen die is overleden. Natuurlijk ook naar de andere slachtoffers toe.
0: In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet goed werkt. Het probleem zit bij de draden van een Duits bedrijf die sneller kapot gaan dan draden van andere fabrikanten. Je kan daardoor als patiënt soms onnodig een shock voelen. Ook in ons land werden die Duitse draden gebruikt en is er een verhoogd risico vastgesteld, zegt cardioloog Frederik van Heuverswijn van het UZ Gent. Dit bepaalde type elektrode wordt dan ook al enkele jaren niet meer gebruikt in ons land om problemen te vermijden.
4: Onze strategie over de jaren heen in ons ziekenhuis is altijd geweest om net om die reden te spreiden over alle verschillende leveranciers. Er zijn wereldwijd 5 grote bedrijven die die apparatuur leveren en we hebben altijd voorgehouden om te spreiden over de 5 verschillende merken, net om het risico dat je bij 1 merk zit waarbij dat er als een probleem komt heel veel patiënten hebt die met dat probleem geconfronteerd zijn, om dat toch enigszins te spreiden.
0: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europese parlement en de Europese lidstaten een akkoord hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten zullen zonder heffingen Europa binnen mogen in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Frank Beks van VOCA vindt de nieuwe situatie niet ideaal, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden, zegt hij.
5: Die 15% is zeker en vast een fors tarief, zeker als je weet van waar we komen. Dat was een veel lager tarief. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. Merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
0: En als je daar gevoelig aan bent, dan heb je het al gemerkt. Het graspollenseizoen is gestart, dat zegt Gezondheidsinstituut Sensano. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de komende dagen en weken nog toenemen. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen en daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Het graspollenseizoen loopt nog tot in de maand juli.
6: Op de meeste plaatsen wordt het droger deze namiddag, met af en toe wat opklaringen, zeker aan zee. In het oosten wel nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen vrij zonnig en al 23 graden. En vrijdag wordt het nog warmer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon aan de Gentse Universiteit. Actievoerders hebben vanmorgen het rectoraat, het kantoor van het bestuur van de universiteit, bezet. Daar zouden verschillende zaken beschadigd zijn. De universiteit had daarom een juridische procedure opgestart om de actievoerders te laten weghalen. Maar die zijn nu op eigen initiatief het gebouw aan het verlaten. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemiddag. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is het 25 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in Minderhout en Meer. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment filevrij via de A12 naar Bergen-op-Zoom. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, topcollectie.
8: Lars de Grote.

Diana Ross. In de jaren 60 was ze de Queen of Motown. Nadien kreeg ze de bijnaam The Boss, net als Bruce Springsteen. En op vrijdag 31 juli is ze top of the bill op het hoofdpodium van de Lokerse feesten. Upside down, zo gaan de fans zich voelen. Een bijzonder goedemiddag, wat een top vooruitzicht. En dit is de

Doobie Brothers, Long Train Running. Gedenk, gedenk. We zitten goed op schema voor de Johan Verminne 75 van overmorgen. Jouw favoriete songs, die we naar aanleiding van zijn verjaardag op een rijtje gaan zetten. Maar de volgorde kan nog serieus aangepast worden. Daarvoor kan je nog altijd terecht op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En dan zeker meegenieten. Nu vrijdag, overmorgen, van 10 tot 4.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Ja, dan hadden die twee tieners in Parijs veel meer geluk, net een halve eeuw geleden. Haar naam was Michel en hij is ondertussen een sympathieke opa van 81 jaar. Zijn naam is Gérard Lenormand.

0: thema uit de film A Summer Place. Een film uit 1959. Muziek van Percy Faith. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is het 20 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in Minderhout en Meer. Er is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment file vrij via de A12 naar Bergen-op-Zoom. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 van Voor Kleine Bareel en op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij richting... tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel, zo is het. 10 minuten extra daar. En op de binnenring is dat 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote. De

0: Jacques Dutronc. Et moi. En ik dan? Wel, voor jou zo dadelijk een fijne evergreen van begin jaren 80.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: The Four Tops, Don't Walk Away. Blijf nog even hier, want ik heb weer een favorietje van Stef Bos klaargelegd. Het is een favoriete song uit het verzameld werk van Johan Verminne. Johan wordt overmorgen 75 jaar. En Stef, wat heb je vandaag gekozen? Welk nummer?
1: Een nummer waar ik positief jaloers op ben, van Johan Verminne. Komt ook van de melancholie, want het blijft toch een beetje de plaat die ik heel hoog heb zitten. En in dit geval letterlijk 4 hoog in de wolken. Toen ik dat de eerste keer hoorde, dat was diezelfde avond daar in de Kammerstraat in Antwerpen in 1986. Dat lied heeft jarenlang in mijn hoofd gezeten. En in sommige teksten van mij zitten daar zelfs verwijzingen in. Ik kan nog niet even opkomen precies wanneer, maar ik vond het altijd zo'n mooi beeld. Daar op een zolder. Ik denk mijn eerste lief, Ingeborg, hier in Vlaanderen, die woonde ook op een zolder in de Lange Leemstraat. Dus ik denk dat wij toen net samen waren. Dan hoor je zo'n nummer en eigenlijk word je betrapt. Je wordt betrapt op je eigen leven door een lied. Weet je, 4 ogen in de wolken, daar woonden wij. En dat lied is jarenlang in mijn kop gebleven als gaande over de schoonheid van niets hebben. Van de liefde puurzang. Een toekomst die voor je ligt. En soms verlang je daar wel eens naar terug. En dat zit in dat lied, dat is prachtig.

Johan Verminne, vier hoog in de wolken. Johan wordt er overmorgen 75 en zo oud is Freddie Garrity nooit geworden. Het is vandaag 20 jaar geleden dat hij gestorven is. En wie was die Freddie Garrity? Wel, dat was de zanger van een fijn groepje in de jaren 60. Freddie and the Dreamers. Hij is 69 jaar geworden.

0: hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, Marties WK.
11: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat. Altijd voordelig.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht hè.
17: Rustig,
16: het is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
19: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie grijpt in het rectoraat van de Universiteit van Gent. Enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders hadden dat rectoraat sinds vanmorgen bezet. Ze eisen dat de UGent alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetting te laten stoppen. Bart Schoepen, jij volgt het daar voor ons. Hoe verloopt het daar op dit moment?
1: Ja, op dit moment is de politie de groep actievoerders die uit het gebouw is gekomen aan het wegslepen. Die waren samen vastgeklonken in een soort van formatie op de grond voor het rectoraat. Er staat een grote politiecombi klaar om die mensen ook eventueel op te pakken. Maar dat gebeurt dus op dit moment. Intussen op straat ook heel veel politie aanwezig. Ik zie zeker 20, 30 oproerpolitieagenten met helmen, met harnassen, met wapenstokken, die ook gebruikt zijn om een betoging, een steunbetoging terug te dringen. Hier zijn ongeveer 100 mensen die in steun van die actievoerders slogans roepen en dus vragen om niet hardhandig op te treden. Maar er is dus beweging, dat kan je wel zeggen. Die actievoerders worden door de politie op dit moment ontzet.
0: Het is niet duidelijk hoeveel mensen in ons land een hartimplantaat hebben dat problemen kan geven. In Nederland hebben duizenden mensen een implantaat met elektroden die sneller stuk gaan, waardoor het soms onnodig een schok geeft. In ons land worden die elektroden al een paar jaar niet meer gebruikt. Wie ze toch in zijn implantaat zou hebben, hoeft het daarom ook niet te laten vervangen, want alle apparaten worden hier heel goed opgevolgd. En het aantal onnodige shocks ligt ook zeer laag, zegt cardioloog Friederik van Heuverswijn van het UZ Gent.
2: De patiënt heeft dus zijn geïmplanteerd toestel, maar heeft daarnaast nog een tweede apparaatje die dus op de slaapkamer staat, die gewoon op een gsm-netwerk verbonden is en die automatisch elke nacht het apparaat ondervraagt en dan die gegevens het ziekenhuis doorstuurt, zodanig dat wij eigenlijk enkele uren of de dag nadien op de hoogte zijn als er een probleem zou zijn. Over de jaren heen zijn we erin geslaagd om dat eigenlijk naar zeer lage cijfers te brengen, die onterechte shocks, dankzij die telemonitoring.
0: En het graspollenseizoen is volgens Gezondheidsinstituut Genzano volledig gestart. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de komende weken nog toenemen. 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. En wie allergisch is, kan zich dan ook best voorbereiden, zegt Ashta Tiwari van Genzano.
3: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips, gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
0: Het graspollenseizoen loopt normaal tot in juli. Op de meeste plaatsen is het droog met af en toe een mooie opklaring, zeker aan zee. In het oosten wel nog kans op een bui bij temperatuur tot 19 graden. Morgen vrij zonnig en al 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E19 van Antwerpen naar Breda is het een kwartier file rijden tussen het parkeerterrein in Minderhout en Meer. Eén rijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je filevrij via de A12 naar Bergen-op-Zoom. Naar Antwerpen is er ook een kwartier file op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruibeke. En op de E34 gaat het traag vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 10 minuten vertragen op de buitenring rond Brussel tussen Oudergem en Tervuren door een ongeval. En op de binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
5: Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Plezierles, voyage, voyage. We reizen om te leren, maar dankzij de radio kom je ook af en toe wel eens wat te weten. Dat het vandaag bijvoorbeeld de verjaardag is van een van de grote jongens van de Nederlandstalige muziek. Een icoon, en dat is niet overdreven. Ik heb het over Boudewijn de Groot, geboren op 20 mei 1944 en vanaf vandaag dus 82 jaar jong.

Danny Vera, Rollercoaster. Waar moet je zijn om je stem uit te brengen voor onze Johan Verminne 75? Wel op de gebruikelijke plek, op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar kan je drie favorieten aanduiden. En met die info gaan wij dan aan de slag om er de 75 beste uit te halen. Jouw keuze, overmorgen tussen 10 en 4. Ik zie dat Kathleen Dox net gestemd heeft, net als Kevin Bosuit. Dankjewel hoor. Alle stemmen zijn welkom.

0: Tina Turner, Two People. Zo dadelijk twee broers met één grote hit in de vroege jaren 80.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
13: Want knock, knock.
12: Who's there?
13: Justin.
12: Justin who?
13: Just in time to start investing.
12: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
13: Just in time, Adam.
12: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.

Brothers Johnson, twee broers, Louis en George. Als jonge gasten speelden ze mee bij Bobby Womack en de Supremes en bij Billy Preston. En op deze single kregen ze dan weer steun van Michael Jackson. Die kwam even meezingen als een van de backings. Ja, zo ging dat nog, hè? Eind jaren 70, begin jaren 80. Brothers Johnson en Stomp.

zacht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je dierf mezelfs niet eens.

die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Een goede gast, die Sydney Youngblood. If only I could, dan zou ik van de wereld een beter plek maken. Hoe zit het op de wereld? En meer bepaald op de weg. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring 35 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is in Meer de weg vrijgemaakt. 10 minuten vertragen moet je op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. En op de buitenring is er hinder door 3 ongevallen. Tussen Oudergem en Tervuren, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en tussen Strombeek en Wemmel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Charlie Rich. De jongen is nog een beetje rijker geworden dankzij het succes van deze Evergreen in 1974. Het werd een gouden plaat. Hij heeft er ook een aantal belangrijke awards mee gewonnen. Allemaal dankzij de Most Beautiful Girl.

0: Vrijdag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh,
3: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: Ah. Proximus. Think possible.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. Marcia is er ondertussen 72 en dat is nog een stuk jonger dan Cher. Die is vanaf vandaag 80 jaar jong. Ze werd geboren op 20 mei 1946 als Sherilyn Sarkisian. Oké, laat ons eerlijk zijn, Cher is makkelijker. Happy birthday!

you believe in life after love? Hopelijk wel. Cher met een liedje over verder gaan na een pijnlijke breuk. Geen medische. Vandaag is het haar verjaardag. Cher is vanaf nu een meisje van 80.

Terry Stafford en Suspicion, wantrouwen. Hij klonk een beetje als Elvis en dat was een groot voordeel in de vroege jaren 60. Udo klinkt gewoon als Udo en dat is een goede zaak. Ook als hij een liedje zingt van de baby's.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vertrouwen van de Belgen in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. We zijn vooral ongerust over de arbeidsmarkt. Veel mensen denken dat er meer mensen werkloos gaan worden. Gezinnen verwachten wel dat hun financiële situatie lichtjes zal verbeteren. Mohamed Bakali, die mee veroordeeld is voor de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs, krijgt extra verlof van de gevangenis. Bakali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen van 13 november, onder meer in concertzaal Bataclan. En hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een hoge snelheidstrein. Hij kreeg daar 30 jaar cel voor, een derde van die straf heeft hij nu uitgezeten. En intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis voor een paar uur mogen verlaten. En binnenkort mag dat dus wat langer. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven, maar dat het niet in beroep kan gaan tegen deze beslissing. De Vlaamse regering wil het gebouw, het Amerikaans Theater in Brussel, een nieuwe functie geven en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was een deel van de wereldtentoonstelling in 1958 aan de Heizel in Brussel en tot zo'n 15 jaar geleden gebruikte de VRT het en sindsdien zijn er kunstateliers in gevestigd. Nu wil Vlaanderen er dus een nieuw project lanceren met private en publieke partners. Dat moet wel nog wat verder uitgewerkt worden, zegt Vlaams minister van Cultuur Caroline Joni.
1: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuur werken die eigenlijk dit iconisch gebouw opnieuw moet laten stralen.
0: En het grasballenseizoen is gestart. Als je last hebt van hooikoorts, ga je dat zeker merken, want ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Je kan dus best je voorzorgen nemen, zegt Ashta Tiwari van Scienzano.
2: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips, gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
0: Het graspollenseizoen loopt tot in de maand juli. Het is op heel wat plaatsen droog. In het oosten wel nog kans op een bui bij 19 graden. En er staat ook vrij veel wind. Morgen wordt het zonniger en tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staan files naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de E17 vanaf Kruibeke zie ik 10 minuten en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten van Antwerpen Noord tot in Deurne. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Stroombeek en Machelen. En op de buitenring 20 van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

0: King, Love and Pride. En dan nu, met veel liefde, de eerste internationale nummer 1 hit ooit voor een groepje uit Zuid-Afrika. We zitten in 1967 met Four Jacks en a Jill.
1: You

Al Jarreau, die wist in de vroege jaren 80 zo waar je naartoe moest voor een fijn feestje. Roof Garden. Lekker dansen en socializen met een zeer aanstekelijk muziekje erbij. En waar moet je zijn als je ons wil volgen op Facebook? Om altijd mee te zijn met wat we doen? Bij VRT Radio BNE.

0: Chris de Bruyne over Lydia Dieudieu. En zo dadelijk meer stemmige klassen van begin jaren 60.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: In Moskou!
11: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immosco.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immosco, mam!
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Drifters. Die groep bestaat nog altijd. Echt waar, al sinds 1953. Maar ja, van die oorspronkelijke leden schiet er natuurlijk al lang geen één meer over. Dit zongen ze begin jaren 60. Up on the Roof.

0: Anita Baker, Sweet Love. Het is nu file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke met 10 minuten extra. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten. Op de Antwerpse ring 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Centrum. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Stroombeek en Machelen. En op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Allez danse.
1: Claude François, na al die jaren nog altijd de favoriete zanger van Hanna de Vlieger. Dat verneem ik net via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Want zo kan je altijd reageren. Clo-Clo, Alexandrie, Alexandra.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Darryl Hall en John Oates. I can't go for that. No can do. Maar natuurlijk kan je dat. Een lijstje maken met je favoriete platen. Die spelen wij dan met heel veel plezier 1 uur lang over de middag in U Vraagt Wij Draaien. Je lijstje is welkom via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Morgen is het aan de mensen van de vereniging Holy Bee Spirit uit het Meertjesland. Zij komen op voor het welzijn van holybees en transgenders. Hun excellente keuze, morgenmiddag tussen 12 en 1 op Radio BNE.

Pratt & McLean, 50 jaar geleden. Ten tijde van die heerlijke tv-reeks met de Fonz en met de familie Cunningham. Happy Days, nostalgie naar lang vervlogen tijden. En dit is van nog veel langer geleden. Uit de gouden jaren van de Shirelles.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zedenleer, katholieke en islamitische godsdienst. De hervorming komt er in zowel het basis- als secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Souhal Demir wil zo 100 miljoen euro besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden in grotere groepen. Deze leerkrachten zien die plannen niet zitten.
1: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar, dat dat niet meer kan omdat mijn klassen in grootte gaan verdubbelen.
2: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten.
3: Zelf ben ik nog niet zeker dat ik kan blijven op de school, maar vooral ook voor de leerlingen, dat ze niet meer aan zingeving kunnen doen of zo in de klas, als ze in hele grote groepen gaan zitten, dat vind ik heel moeilijk.
0: De Vlaamse regering wil het gebouw, het Amerikaans Theater in Brussel, een nieuwe functie geven en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was een deel van de wereldtentoonstelling in 1958. En tot zo'n 15 jaar geleden gebruikte de VRT het nog. Nu zijn er wat kunstateliers ingevestigd. Vlaams minister van Brussel en Media, Sieltje van Achter, vertelt wat de bedoeling is.
4: Vandaag stellen we de haalbaarheidsstudie voor van het nieuwe plek voor het Amerikaans Theater. Dat is een stukje geschiedenis, televisiegeschiedenis, hier aan de rand van Brussel, net in Brussel, aan de A12. En dat wel heel iconisch is, maar vandaag leeg staat. En we willen daar met de Vlaamse gemeenschap een nieuwe invulling aan geven. En dus we hebben een studie gemaakt van wat kunnen we hiermee doen?
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen stopt na dit jaar met professioneel tennis. Goffin haalde in 2016 de kwartfinale in Parijs en lanceerde daar zijn carrière in 2012. Het was dan ook een emotioneel afscheid van het publiek.
5: J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: En in Zeeland, in Nederland, zijn de eerste hangcultuurmosselen opgevist. De mosselen groeien 1,5 jaar aan dikke touwen voor ze geplukt kunnen worden. En ook dit jaar zijn die eerste mosselen er erg vroeg bij. Dat komt door de klimaatopwarming. Hangcultuurmosselen smaken ook wat anders dan bodemcultuurmosselen, zegt mosselkweker Julien Barbé.
6: Hangcultuurmosselen zijn mosselen die groeien aan touwen hoog in de waterkolom. Tegenover bodemcultuurmosselen die echt op de bodem van de zee groeien. In die waterkolom dringt bovenin veel meer zonlicht door dan beneden. Dus dan groeien meer algen, ander soort algen. Dus dat maakt dat de smaak iets anders is.
0: Het is droog op de meeste plaatsen. Vanaf morgen krijgen we zonnig weer. We halen dan tot 23 graden. En vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Goedemiddag, zeebodemmosselen, hangcultuurmosselen. Binnenkort massaal naar de Rue des Bouchers voor de Moule Parquet. Eerst even een blik op de weg. Traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten. En telkens een half uur op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. In Antwerpen Centrum staat een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Diegem door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. Op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En in Brussel staat een defect voertuig in de Madou-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, goed gezind.
8: Vanessa van Hoven.

Ze houdt niet van maandagen. Komt dat even goed uit, want we zijn woensdag. De week is halfweg, de lente rukt op. Overmorgen is er groot feest, want dan wordt Johan Verminne 75. Johan is een van de grootste liedjesmakers die de Lage Landen ooit hebben gehad. Daarover getuigen deze week heel veel collega-artiesten, ook in Radio 2. Oh la la, Jean Blauten en Chris Wouters bijvoorbeeld vertelden al uitgebreid waarom de invloed van Verminne op de Nederlandstalige muziek onmogelijk kan worden overschat en waarom ze fan zijn van het eerste uur. Ze hebben ook zelf gestemd voor hun favoriete drie. Hun stemmen tellen we bij die van jou om ze overmorgen in een mooie lijst aan te bieden van 75 parels van Johan Verminne. Van 10 tot 4 hier op Radio BNE. Ik heb vandaag weer twee themaplaatjes gekozen van Johan. En dat thema is vakantie. Straks tweede plaatje. Dit is de eerste meezinger.

zal wel zijn dat ze schattig is. Stevie Wonder over zijn pasgeboren dochter Aisha, de eerste van zijn 9 kinderen. Later zou ze samen met hem op tournee gaan, want ze zingt zelf ook zeer mooi. Misschien moet ik haar eens programmeren in de Red Pack op zondagavond. Nu zondag heb ik trouwens nieuws voor alle luisteraars die al lang vragen: komt er eigenlijk nog een concert met de VRT Big Band? En wanneer dan? Het antwoord nu zondag, na het nieuws van 6 en dus ook na Sinatra at 6.

0: Don't hope, eh.
1: The Coasters met een hitje uit 58. En we worden er nog altijd goed gezien van Jackety Jack. Meteor en Fleming staan niet meer op nummer 1 in de Radio BNE Vlaamse 30. Ze moeten Maxime en Babette laten voorgaan en Bazaar. Maar daarover zeuren vinden ze hoegenaamd niet nodig.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

danskriebels van gekregen hebt, dan gaan ze niet meer komen, denk ik. Philippe Cataldo, les divas du dancing. Op een boerderij in Bangladesh loopt de meest gefotografeerde buffel ter wereld rond, momenteel. Het gaat om een roze, blondachtige exemplaar met een bles, zoals die van de Amerikaanse president Donald Trump. Bezoekers staan daar massaal in de rij om die buffel van dichtbij te bekijken, foto's te maken en een voorzichtig te aaien. Bijna 700 kilo zware beest kreeg de naam Donald Trump van de eigenaar vanwege zijn opvallende goudkleurige vacht. Bezoekers zeggen dat zijn gezicht en zijn kapsel erop lijken, maar zijn karakter niet. Het is een heel rustige en ook heel beleefde buffel. Daar moeten mensen dan een beetje mee lachen. Fysieke gelijkenis, maar karakterieel toch een beetje verschillend.

in een vluggertje op de achterbank of in een portiek. Lou Reed kan je Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy of Jackie aanbevelen voor zo'n Walk on the Wild Side. Zin in een vluggertje op de achterbank of in een portiek. Lou Reed kan

Kan je Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy of Jackie aanbevelen voor zo'n Walk on the Wild Side? Zullen we maar op van iets anders beginnen, zeker? 180 keer vertraging een half uur tussen Strombeek en Machelen. In Diegem is door een ongeval de midden- en de linkerij.

0: Follow me, als het ook te voet mag, dan is het goed. Voor het eerst in 4 jaar betalen we meer dan 2 euro voor een liter benzine. Diesel wordt in 1 keer 7,6 cent duurder. Dan snap je ineens waarom de verkoop van elektrische wagens zo in de lift zit. Lieve de benenwagen en de fiets. En toch ook vaak het openbaar vervoer.
1: Ze blaast de wolken in mijn ogen, met een zucht weer weg. Ze snapt wat ik vertellen wil, als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd een groot complot. Verjaagt zij ze meteen, want in mijn wereld.

0: mijn ogen met een zucht weer weg.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You. De controversiële Amerikaanse ambassadeur Bill White mag het statige Brusselse jubelpark gebruiken voor zijn fenomenale feest ter ere van 250 jaar Verenigde Staten. Dat vindt plaats op 28 juni. Zelf spreekt hij van het grootste, beste, meest ongelooflijke, buitengewone, fenomenale en fantastische evenement van het jaar. Ik overdrijf niet zijn woorden. De straaljagers die hij wilde laten overvliegen, die blijven op stal. Ook de koning geeft niet thuis. Maar, het moet worden gezegd, disco-legende Nile Rodgers, bezieler van Chic, komt wel een heel exclusief optreden geven van een half uur.

Twee artiesten die het overduidelijk begrepen hebben. We leven nu, dus we moeten er nu van profiteren en niks uitstellen. Guus Meeuwis na de altijd aanstekelijk enthousiaste Gypsy Kings. Als je graag helemaal mee bent met je tijd, hul je dan deze zomer in de kleuren butter, yellow, lichtblauw, tickled pink of bruin. En draag bij voorkeur een parfum dat ruikt naar melk. Echt waar. Als je ruikt aan de zuivelafdeling van de supermarkt, dan ben jij het type waar de Kings hier met heel veel liefde over zingen.

kijken naar Kylie, een documentaire over deze Kylie Minogue. Daarin vertelt ze dat ze 5 jaar geleden opnieuw de diagnose kanker heeft gekregen. Toen ze in 2005 borstkanker kreeg, was dat wereldnieuws. Maar toen die ziekte terugkwam, heeft ze dat bewust stilgehouden. Ze was nog een schim van zichzelf, vertelt ze. Kwam op bepaalde momenten nog nauwelijks de deur uit. Momenteel gaat het gelukkig weer een pak beter met haar. Hoe goed? En ook hoe goed haar seksleven was in die documentaire.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Uw mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh,
6: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video's.
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Leerkrachten godsdienst en zedeleer zien de hervorming van hun vakken niet zitten. En de eerste Zeeuwse mosselen zijn een feit. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir wil zo 100 miljoen euro besparen. Line Koolman ging luisteren naar de bezorgdheden.
1: De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn bezorgd, want leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Dat wordt onwerkbaar, denken ze.
2: Levensscherming draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
1: Ook Koen van Kerkhoven van onderwijsvakbond COC heeft zware bedenkingen.
3: Zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van ASO, TSO, KSO en BSO samenzet in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
1: De leerkrachten zijn ook bezorgd over hun eigen toekomst, want er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse banen. Voor wie kan blijven, wordt het moeilijker om aan een volledig lessenrooster te komen.
4: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten. Wij worden ook niet betaald voor ons weg- en weergereden.
0: De politie van Gent heeft vanmiddag een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw van de universiteit door pro-Palestijnse actievoerders. Agenten pakten 44 actievoerders op. Zij waren vanmorgen het gebouw van het bestuur van de Gentse universiteit binnengevallen en hadden volgens de rector daar ook vernielingen aangericht. De politie gebruikte zwaar geweld, zegt een van de actievoerders.
5: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voort.
0: Bij de actie raakten 2 politieagenten licht gewond. Er wordt al weken actie gevoerd aan de Universiteit van Gent. De studenten eisen dat hun universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen onmiddellijk stopzet. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano, die met tientallen getuigen spraken. Stef Meerbergen, over wie gaat dit verhaal?
6: Het gaat om Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en dus ook schepen voor de PS. Onze getuigen, dat zijn medewerkers en ex-medewerkers, zeggen dat hij bijvoorbeeld kandidaat huurders selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Niet elke huurder krijgt die behandeling en dat is oneerlijk, zeggen de medewerkers. Nu hebben we ook honderden persoonlijke berichten van de voorzitter kunnen inkijken die de getuigenissen ondersteunen. De voorzitter, Mostefa zelf, zegt dat hij dossiers niet echt kan beïnvloeden, omdat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest.
0: De volledige reportage is vanavond te zien om 9:15 op VRT1 en ook op VRT Max. Rusland en China zullen nog nauwer gaan samenwerken. Dat hebben de presidenten van beide landen afgesproken tijdens het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China. Een belangrijk onderwerp was energie. China koopt vandaag al veel Russische olie en gas. En sinds de oorlog in Oekraïne is China zelfs de grootste klant van Rusland geworden. Rusland heeft dat geld hard nodig om de oorlog te betalen. Al 10 jaar onderhandelen beide landen ook over een grote gaspijpleiding via Mongolië naar China. Maar daar is nog altijd geen volledig akkoord over. Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen stopt na dit jaar met professioneel tennis. Goffin haalde in 2016 de kwartfinale in Parijs en lanceerde daar ook zijn carrière in 2012. Het was dan ook een emotioneel afscheid van het publiek. Hij wou iedereen bedanken.
7: J'ai toujours été accueilli ici voilà comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: En in Zeeland, in Nederland, zijn de eerste hangcultuurmosselen opgevist. De mosselen groeien er 1,5 jaar aan dikke touw in de Oosterschelde voor ze geplukt worden. Ook dit jaar zijn de eerste mosselen er door de klimaatverandering vroeg bij, zegt mosselkweker Julien Barbé.
8: De hangcultuur in Nederland bestaat sinds begin jaren 90. En toen was het eigenlijk pas half juni dat die op de markt kwamen. En gaandeweg is dat vroeger geworden. We zijn nu 20 mei, dus het water wordt warmer, ja.
0: Op de eerste bodemcultuur mosselen is het nog wachten tot begin juli. Blijft op de meeste plaatsen droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 11 graden. Lokaal is er mist mogelijk. Morgen vrij zonnig met enkele stapelwolken bij temperaturen tot 23 graden dan. En vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar hebben zo'n 250 leerkrachten van levensschouwelijke vakken geprotesteerd tegen de grote hervorming van hun vak in het basis- en secundair onderwijs, waardoor er 100 miljoen euro bespaard zal worden. Leerkrachten zijn bezorgd dat er geen ruimte meer zal zijn voor zingeving. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. Als er nu ook nog eens iemand de files zou willen hervormen, of nog beter volledig oplossen, 185 kilometer op dit moment. Op de Antwerpse ring, 3 kwartier extra richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 40 minuten. Telkens een half uur dan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, door een ongeval links. Op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Melzelen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring 40 van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Vilvoorde blijft de rechterrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, goed gezind.
10: Vanessa van Hoven.

paukenslag. Overmorgen wordt Johan Vermeene 75. Zeer, zeer jammer dat Bart van den Bossen die leeftijd nooit gehaald heeft. Wij trakteren vrijdag de hele dag met de mooiste liedjes van Vermeene. Maar jouw persoonlijke herinneringen die zijn zeer welkom. Heb je bijvoorbeeld liedjes van hem ontleed in de Nederlandse les? Heeft zijn liefde voor Brussel jou geïnspireerd om de hoofdstad ook wat beter te leren kennen? Of ben je, net als Chris Wouters, liedjes gaan schrijven in het Nederlands omdat Vermeene dat cool had gemaakt? We lezen het allemaal heel graag in onze app op VRT Max of op onze Facebookpagina VRT Radio.

0: Sam Cooke, Another Saturday Night. Na 6 uur komt Stef Bos langs bij Radio 2 Olala om te vertellen over zijn band met en zijn liefde voor Johan Verminne. Lars draait deze week ook een aantal favorieten van Stef, van Johan. En Stef Bos zelf heeft natuurlijk ook een hele reeks liedjesmakers geïnspireerd. Niet in het minst deze Bart Herman.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: perfecte soundtrack voor een woensdagmiddag die nog niet helemaal zeker weet. Zou het nog eens regenen of houden we het in? The Eagles, take it easy.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
7: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
6: Dat is goed vastgezet, hè?
7: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
6: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
7: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
6: Ja.
8: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar?
9: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
13: Want knock, knock.
12: Who's there?
13: Justin.
12: Justin who?
13: Justin, time to start investing.
12: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
13: Justin, time to happen.
12: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: The Three Degrees. When will I see you again? Ik pik er lukraak een berichtje uit onze app uit. Het is er eentje van Dimfke uit Lommel. Ah, mijn lieve vriend Johan Verminne. Ik heb bijna hetzelfde behandeltraject doorwandeld als hij. Johan is een topartiest, zo lopen er zeer weinig rond. Als artiest, mens, kleinkunst, kunstenaar in woorden, dichter, levensgenieter. Ik heb en ik hoor hem zo graag. Wel zeer goed nieuws, hè, Dimfke. Je hoort hem vrijdag tussen 10 en 4 met de Verminne 75.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl,

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: VRT Radio BNE Live.

Wat de dierenartsen die walvis Timmy hebben onderzocht blijkbaar te weinig hebben gedaan. Goed gekeken. Timmy blijkt opeens een meisje te zijn. Je weet wel, Timmy, die bultrug waar ze zo lang voor gezorgd hebben en die nu toch verdronken is. Ze hadden het hier dus beter Tini genoemd in plaats van Timmy. Maar enfin, het kalf is ondertussen verdronken. Sorry voor deze hele flauwe woordspeling. Op de Antwerpse ring, 3 kwartier erbij naar Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Melzelen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette in Vilvoorde blijft de rechterrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Yeah.

tweede liedje over maandag al in deze uitzending. De mama's en de papa's. Monday, Monday. Laat ik het eens over de warmste week hebben. Thema dit jaar is een warme thuis voor iedereen. Er wordt actie gevoerd voor bijvoorbeeld een kleuter die wacht op een pleeggezin. Een tiener zonder dak boven het hoofd. Een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen. Zoveel meer. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst voor pleegzorg. Meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd in ons land. Registreer je via warmsteweek.be.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Elton John, I'm Still Standing. En dat ondanks al die gezondheidsproblemen, een verminderd zicht, het verwijderen van zijn amandelen, blinde darm, prostaat, rechterheup en beide originele knieën. Gelukkig heeft hij het zeer getroffen met zijn stembanden.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks. Dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Cher, the pioneer of the belly button, queen of comebacks, een van de grootste vrouwelijke boegbeelden in de muziek en de modewereld. Wordt vandaag 80. Niet te geloven, maar het is zo, 80. Dat ze er pakken jonger uitziet, komt door haar fanatieke geloof in en gebruik van plastische chirurgie. En door haar onverzadigbare libido. Haar huidige lief, ook haar producer, is exact 40 jaar jonger dan zij. Het was dus gewoon half zo oud. Way to go, Cher!

Wat een zanger. Harry Nilsson met een song die ooit nog door Johan Verminnen werd gezongen als Iedereen praat maar met me. Misschien hadden de makers van de biografische film Billy and Me beter eerst eens gesproken met Billy zelf. Dan heb ik het over Billy Joel. Die heeft op geen enkel moment zijn toestemming gegeven om zijn levensverhaal te verfilmen of om zijn muziek te gebruiken. Elke poging om zonder zijn toestemming verder te gaan zou zowel juridisch als professioneel onverstandig zijn. Laat het management weten. Maar de opnames zouden toch gewoon dit najaar van start zijn. De casting loopt volop.

De Nederlandse meidengroep Love, He's Such a Casanova. Het ziet er naar uit dat de gebeden van Raymond van het Groenewoud eindelijk beantwoord zijn. Hij heeft de Heer gevraagd om warme dagen. En die heeft geantwoord. Morgen 22 graden. Tegen dit weekend zitten we aan 27. Volgende dinsdag 29. En we duiken pas weer onder de 20 graden. Zoals het er nu naar uitziet. Op 3 juni. Laat maar komen, Grietje. Fijne avond nog.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: En met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Leerkrachten, godsdienst en zedeleer zien de hervorming van hun vakken niet zitten. En de Russische president Poetin heeft zijn bezoek aan China afgerond. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. En deze leerkrachten zien dat niet zitten.
1: Levensgaan draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
2: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
3: Eigenlijk willen ze ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He. Eigenlijk was het zogezegd organisatorisch moeilijk om ons overal te zetten, maar nu wordt het nog veel erger.
0: Er verdwijnen door de hervorming ook meer dan 1200 voltijdse jobs. De Gentse politie heeft 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt die delen van de Universiteit Gent hadden bezet om aan de universiteit te vragen om te stoppen met het samenwerken met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. Al wekenlang zijn er acties en vanmorgen trokken de actievoerders het rectoraat binnen. Vanmiddag kwam de politie tussen nadat er beschadigingen en graffiti op dat gebouw werd aangebracht. 44 actievoerders zijn dus opgepakt. 2 agenten raakten lichtgewond. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij het toewijzen van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano, die met tientallen getuigen spraken. Stef Meerbergen vertelt ons over wie het gaat.
4: Het gaat om Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en dus ook schepen voor de PS. Onze getuigen, dat zijn medewerkers en ex-medewerkers, zeggen dat hij bijvoorbeeld kandidaat huurders selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Niet elke huurder krijgt die behandeling en dat is oneerlijk, zeggen de medewerkers. Nu hebben we ook honderden persoonlijke berichten van de voorzitter kunnen inkijken die de getuigenissen ondersteunen. De voorzitter, Mostefa zelf, zegt dat hij dossiers niet echt kan beïnvloeden, omdat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest.
0: De volledige reportage is vanavond te zien om 20:15 op VRT1 en ook op VRT Max. De VRT heeft het onderzoek De Foto van Vlaanderen vrijgegeven. Over die studie was veel te doen, zeker op sociale media, omdat de VRT cijfers bewust zou weggelaten hebben over de herkomst van jongeren. Maar dat klopt niet, zegt minister van Media Sieltje van Achter in het Vlaams parlement, waar vanmiddag ook vragen zijn gesteld over die studie. VRT heeft niets achtergehouden, maar had duidelijker moeten communiceren.
5: Ik hoop dat de VRT daar ook echt lessen uit trekt. Hè, van als je inderdaad met zo'n zaken komt, als je zelf uitpakt met een grote studie en ze dan niet publiceert. Ja, denk daar dan eens over na, van wat geeft dat, wat heb je te verbergen? En dat geeft dan een soort van wantrouwen dat niet nodig is. Dus ik hoop dat er daar gewoon ook echt lessen worden uitgetrokken voor de toekomst.
0: De Russische president Poetin heeft zijn bezoek aan China afgerond. Poetin was daar op staatsbezoek, amper een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vera de Vos, wat waren de opvallendste verschillen tussen beide bezoeken?
6: De ceremoniële ontvangst was alvast bijzonder gelijklopend. Dezelfde wuivende kinderen aan het vliegtuig, dezelfde handdruk van president Xi en het schouwen van de troepen. Binnenskamers gingen de twee wel veel vertrouwelijker met elkaar om. Dit was Poetins 25e bezoek aan China en zijn 40e ontmoeting met Xi Jinping sinds hij president is. En beide leiders benadrukten dan ook hun lange vriendschap en de bijzondere band tussen hun landen. Er werden ook opvallend meer handelsdeals gesloten dan met de VS vorige week over de invoer van kritieke mineralen, technologische samenwerking en energie. Opvallend, over de nieuwe aangekondigde gaspijplijn van Rusland naar China is geen definitief akkoord getekend. En dat is toch wel een tegenvaller voor Poetin, wiens economie heel erg afhankelijk is van de Chinese olie- en gasinkomsten.
0: En in de ronde van Italië in het wielrennen heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 11e etappe gewonnen. Hij versloeg de Spanjaard Enric Mas in een sprint met 2 na de hele tijd in de aanval te hebben gereden. Het is al de 3e ritwinst voor de Ecuadoriaan in deze ronde. In het klassement behoudt de Portugees Eulalio de leiderstrui. blijft op de meeste plaatsen droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 11 graden. Lokaal is er mist mogelijk. Morgen vrij zonnig met enkele stapelwolken bij temperaturen tot 23 graden. En vrijdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar hebben zo'n 250 leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken geprotesteerd tegen de grote hervorming van hun vak in het basis- en secundair onderwijs, waardoor er 100 miljoen euro bespaard zal worden. Leerkrachten zijn bezorgd dat er geen ruimte meer zal zijn voor zingeving. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: VRT Radio BNE Live.

0: muzikale held.
1: Radio Bene, Johan Verminne, 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: Ik voel me goed, ik voel me goed.
1: Stem nu op jouw favoriet via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio Bene.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go yellow! Oh nee!
7: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza toen ze gisteren in internationale wateren werden opgepakt door het Israëlische leger. Meer uitleg door Veerle de Vos.
1: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
0: Vlaams minister van Onderwijs, Houaldemir, is niet van plan om de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het basis- en secundair onderwijs uit te stellen met een jaar. De minister reageert op de protestactie van enkele honderden leerkrachten de voorbije dag in Brussel. Vanaf september zullen de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst anders georganiseerd worden. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen onder meer samengezet worden in grotere groepen. Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Maar deze leerkrrachten zien dat niet zitten.
2: Levensscharing draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
3: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
4: Eigenlijk willen ze ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He.
0: De rechter in kortgeding heeft de Universiteit van Gent de toestemming gegeven om ook de resterende bezetters uit het zogenoemde UFO-gebouw te verwijderen. Eerder vandaag werd nog een bezetting van het rectoraatsgebouw door de politie beëindigd. Dat gebeurde volgens de activisten hardhandig. Het is nog niet duidelijk liever of de pro-Palestijnse activisten vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. Bij de ontruiming van het rectoraat zijn 44 activisten opgepakt. 2 agenten zijn lichtgewond geraakt. En de stad Mechelen zal de onwettige toeslag die het in de beide gasboetes voor snelheidsovertredingen niet terugbetalen. Vlaams minister Krevits heeft beslist dat de toeslag onwettig is. Er zijn gemeenten, zoals Oudsbergen in Limburg, die de geïnde toeslagen wel zullen terugbetalen. Maar Mechelen is dat dus niet van plan. Dat zou te veel kosten, zegt het stadsbestuur. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1+1 gratis.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe, veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
1: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
2: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn, want zij zeggen, we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen. En daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders volgens de universiteit over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
0: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers,

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
1: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept daarover de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. En in het onderzoek naar de brand in een bar in Crans-Montana in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het gaat om een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op oudjaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente Crans-Montana de betrokken bar al jaren niet meer gecontroleerd had op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een dronealarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek, de foto van Vlaanderen, relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
3: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief, en niet alleen bij bevragingen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een trouwens een mooie reputatie en dat ook onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
0: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de lottoploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten. Dat beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes. And killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Morgen wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, de Engelse club, heeft zijn favoriete rol dus waargemaakt.
3: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is middernacht. Goedenacht, 14 nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. En deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNR.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Er is de voorbije nachten al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sing Safari in Antwerpen. De grote kermis opent zaterdag. Verschillende woonwagens van voorkramers zijn onderzocht en er zijn waardevolle spullen meegenomen. De politie is een onderzoek gestart en heeft ook camerabeelden. De uitbaters vragen extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd na een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch worden geëvacueerd. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80 was immers veel te lang geleden.
0: Het blijft overwegend droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon bij maximaal 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Twee uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 101